0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40. Nou.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie. Uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Het is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, 2 bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
12: Por favor.
11: Proost. Proost.
14: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland. See if you can spot this one.

0: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
18: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
19: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Je gaat ervan verlangen naar een Zeeuwse zomer. Summer Sunshine. Een liedje uit de 2004 van The Corrs. Met een spectaculaire clip. Want ze staan in een huis. En dat huis wordt om hun heen wordt dat afgebroken. Goedemorgen. Het

0: Iets wat onwennig, daarover gaat het. Englishman in New York van Sting. Dit is Omroep Zeeland en vanochtend kwam de zon al op om 17 minuten over 5. En om 5 minuten voor 10 dan begint het weer te schemeren in Zeeland. Hier kun je luisteren naar het uitgebreide actuele weekendweerbericht van Omroep Zeeland.
1: Hallo, ook een goeiemorgen. Inderdaad, op de tijd voor het weer op deze zaterdagochtend. En we zijn de dag ingegaan met vrij veel bewolking, maar ook met droog weer, met af en toe nog een klein beetje zon. Het zal wel meestendijds bewolkt zijn vandaag, met gaandeweg de ochtend al kans op wat regen vanuit België en vanuit het zuidwesten. De temperatuur ligt eerst rond een graad of 16. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden. Maar het is dan dus meest bewolkt met zo af en toe toch al wat regen en motregen. Zonder dat het veel wordt. De wind draait bijna naar het zuiden, wordt matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6. En vanavond draait de wind door naar het zuidwesten en wordt dan aan zee af en toe hard, windkracht 7. Dan zijn er nog enkele buien en ook vannacht valt er lokaal een bui, maar er zijn dan ook al opklaringen en die gaan morgen uitdraaien op zonnige periode en droog weer. Het wordt een vrij mooie zondag met een matige en aan zee en op het water af en toe vrij krachtige zuidwestenwind en maximaal rond de graad of 19. Kort nog even volgende week. Maandag begint droog met een beetje zon, later is bewolkt met af en toe wat regen en daarna is het tamelijk wisselvallig met geregeld een paar flinke buien. Voor nu een fijn weekend.
2: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd.

0: Fever Dream van Alex Warren. Hij is weer aan de lijn, boswachter Paul Begijn. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen.
0: We moeten het eens hebben over het maaibeleid.
1: Ja, klopt. En maaibeleid, dat klinkt inderdaad een beetje gek in deze tijd van het jaar, want het is namelijk nog volop broedseizoen. De periode waarin vogels broeden, en die loopt nog tot en met 14 juli. En dan roepen we ook juist op om extra voorzichtig en rustig aan te doen in de natuur en ook zo min mogelijk maaiwerkzaamheden uit te voeren.
0: Maar dat zie je nog wel in deze tijd. Dat gebeurt nog wel.
1: Ja. Ja, en wij doen het zelf ook op een aantal plekken waar we nog maaien deze periode. En onder andere in de zak van Zuid-Beveland op een aantal van die dijken. Ja, en daar krijgen we best wel veel kritische vragen over en ook terecht. Want we vinden het op de eerste plaats al heel fijn dat mensen überhaupt bezorgd zijn om de natuur en daar inderdaad vragen of vraagtekens bij hebben. Omdat het inderdaad wel tegenstrijdig klinkt. Hè. We hebben zelf ook een kraamkamercampagne, een broedcampagne om inderdaad ook op te roepen om zo rustig aan en zo respectvol om te gaan met de natuur. En vervolgens gaan we zelf maaien. Nou, dat doen we dus onder andere op de bloemdijken in Zuid-Beveland. Op een aantal dijken, op de zogenaamde Zuidhellingen. Daar zien we dat zijn de hellingen waar de zon ook goed op schijnt. Die zijn van oudsher heel interessant voor allerlei kruidrijke soorten. Denk onder andere aan gewone agrimonie, wollige distel, ruige anjer, wilde marjolein en ook zelfs orchideeënsoorten. Alleen we zien dat door de grote hoeveelheid stikstof die de laatste jaren neerdaalt op onze dijken, dat met name grassen, brandnetels en bramen steeds meer de overhand krijgen. Waardoor eigenlijk die bijzondere soorten verdwijnen en die dijken ook steeds monotomer worden. En ja, als we niet zouden maaien, dan zien we eigenlijk dat die dijken steeds monotomer worden. En ja, dat beeld proberen we nu te keren.
0: En de vraag is dan natuurlijk, moet het in dit jaar getijden omdat het broedseizoen is?
1: Ja, inderdaad. Dat is een terechte vraag. Wij moeten verschillende keren per jaar maaien en afvoeren. En dat doen we dus om de grond als het ware uit te putten en te verschralen. Dus we verschralen de bodem, waardoor die minder rijk wordt aan voedingsstoffen. En dat is juist het ideale leefklimaat en ideaal leefgebied dus voor die bijzondere kruidenrijke soorten. En daarmee kunnen we dus ook die grassen, die brandnetels en die bramen als het ware uitroeien. Waardoor er een geschiktere biotoop, een geschiktere leefbodem ontstaat. Dus voor al die kruidenrijke soorten, zoals ijzerhard, maar ook ratelaar die daar ook weer op kunnen gaan groeien. Dus we moeten dit ook tijdens het broedseizoen moeten we dit gewoon blijven doen. Omdat we anders onze dijken, onze biodiversiteit gaan verliezen op termijn. Dat doet een beetje pijn, maar we doen het ook bewust maar op een aantal dijken die ook echt gewoon interessant zijn voor die kruidenrijke soorten. En wat we ook doen is vaak onze dijken voorlopen op de aanwezigheid van broedvogels. Dus we lopen dan echt over die dijken om te kijken of er ergens nesten zitten. Mm-hmm. En op het moment dat we een nest aantreffen, dan maaien we er natuurlijk met een grote boog omheen.
0: Gaat het wel eens mis of bijna mis?
1: Nee, in principe gaat het nooit mis. We hebben echt ecologen die we die ecologische toets laten uitvoeren. Dus die echt gewoon weten waar ze op moeten letten. Die kijken overigens ook of de concentraties al staan van bijzondere soorten planten. Want het is natuurlijk zonde als je die natuurlijk ook mee gaat maaien. Die worden ook allemaal afgezet en omcirkeld. En er wordt ook met een grote boog omheen gemaaid. Ja, en dat resulteert er uiteindelijk in dat we veel rijkere en biodiverse dijken terugkrijgen op termijn. En ja, dat ziet er nu misschien dan een beetje akelig uit, want het is volle bloeitijd. En er staan dan allemaal van die eentonige soorten zoals raapzaad, koolzaad, fluitenkruid. En dat ziet er voor het oog allemaal heel leuk uit. Maar qua biodiversiteit voegt dat toch een stuk minder toe dan wanneer je veel meer kruidenrijke soorten op zijn dijk hebt in de toekomst.
0: Paul, dankjewel voor deze uitleg. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: U2 met het prachtige Ordinary Love. Afgelopen week heeft mijn collega Marcel het Zeeuwse muzieknieuws weer goed in de gaten gehouden. En de highlights zet hij nu voor ons op een rijtje in het windorgel.
1: Nobody Asked klinkt opgewekt. Dieter van der Westen maakt zomersingle. En Clemens Zebulon weet het zeker. Rock met een opgewekt karakter. Dat is van toepassing op de nieuwe single van de band Nobody Asked. Vorig jaar maakte de Zeeuws-Brabantse band indruk met een conceptalbum, helemaal in de traditie van de jaren 70, getiteld About Yesterday. Nou, sindsdien hebben ze de nodige live ervaring opgedaan. En nu is er een nieuwe single die ook al zo'n positieve titel heeft. The Best Is Yet To Come. De band introduceert de track als volgt. We blijven doorgaan met de trend om vrolijkere en opgewekte muziek te schrijven. Ook onze nieuwste single is hier een perfect voorbeeld van.

Dieter van der Westen is een singer-songwriter met roots in Zierikzee. Hij nam eerder werk op onder de naam Dieter van der Westen Band, waarin onder meer ook zijn broer Erik speelt. Zijn nieuwste track is helemaal geknipt voor de zomer. Wake Me Up On This probeert dat zomerse gevoel in klank te vangen. En dat komt goed uit, want Dieter en broer Erik hebben een bijzonder optreden voor de boeg. Ze staan in het voorprogramma van Eliades Ochoa van de

Als je post krijgt van Clemens Zebulon, dan weet je dat je getrakteerd wordt op een hoogwaardige popproductie waarin zijn bewondering voor de allergrootste artiesten uit de popgeschiedenis doorklinkt. The Beatles, Stevie Wonder, Joni Mitchell, Radiohead, dat werk. Hij is een telg uit het muzikale Middelburgse geslacht Van der Veen en kan schrijven, zingen en spelen op diverse instrumenten. Eigenlijk kan hij alles zelf. Toch heeft hij voor zijn nieuwste track, Absolutely Certain, een beroep gedaan op de internationaal vermaarde Jan van Duikeren uit Rotterdam, die de flugelhornpartij voor zijn rekening neemt. Het is een heerlijk laid-back nummer, de volle 5 minuten lang, waarin Clemens reflecteert op de keuzes die hij in het leven heeft gemaakt. Wat een feest!

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek en ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Roxette en The Look. En volgende week zaterdag dan zijn zij de hoofdact op het Hello Festival in Emmen. Ja, Marie Frederiksson, de oorspronkelijke zangeres, is natuurlijk een paar jaar geleden overleden. Maar de band toert nog steeds met dan wel een nieuwe zangeres. Lena Philipsson heet zij. Het weekend antwoordapparaat 011-8-499-990. Dat kun je bellen als je iets organiseert. Een evenement, activiteit, groot of klein. Laat dan een berichtje achter en wij zenden dat uit op de radio. En dat antwoordapparaat is 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bellen.
1: Het antwoordapparaat.
2: Hallo. Ik ben Jos Marinissen, voorzitter van Koor en Combo Nova Musica uit Capelle. Dit weekend is het Volkoren in Middelburg en daar doen wij aan mee. We zingen popsongs en gospels. We zingen op zondag 7 juni in de Oostkerk van 12 tot half 1 en van 3 tot half 4. Van harte welkom. Daarnaast zoeken we een nieuwe pianist. Speel je piano en vind je het leuk om een koor te begeleiden samen met andere muzikanten? Kom dan kijken en luisteren. En misschien zijn we de juiste match. Tot zondag.
3: In Kapsand Dorp in de Mariakerk is een vierdaagse expositie met foto's van de strijd gemaakt door de heer François de Kort. Te bezichtigen van donderdag 11 tot en met zondag 14 juni 2026. Dagelijks geopend van 14 tot 17 uur. Er is vrije toegang. Van harte welkom.
4: Goedemorgen luisteraars. Hier weer een berichtje van het Nut Noord-Beveland. Ons programma gaat in juni pas in de verkoop, maar wij hebben begin juli, 5 juli, op zondagmiddag in het kerkje van Cats om 3 uur een prachtig pianoconcert. De muziek van Frédéric Chopin wordt immers al bijna 200 jaar na zijn dood nog steeds wereldwijd gewaardeerd. U heeft misschien wel eens stukken van hem gehoord en u dacht dat vind ik prachtig. Maar wat weet u nu eigenlijk over deze beroemde klassieke componist van Polen? Niet zoveel wellicht. Daarom hebben wij een prachtig concertlezing samengesteld, waarin onze eigen Tamas Matimba, onze secretaris van het Nut, u meeneemt in het leven van Chopin. Hij zal zelf ook de pianostukken spelen en ik hoop dat u komt. Op www.nutnutbeveland kunt u de kaarten bestellen voor dit prachtige concert en we hopen u dan te treffen. Wellicht tot dan. Dag!

0: Alicia Keys, zij zong een liedje dat ze samen met Ed Sheeran heeft geschreven. Dat was Underdog. Underdog, zijn die er dit weekend, Roeland, in de Zeeuwse sport?
1: Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Daar gaan we het inderdaad straks over hebben. Want misschien wordt Fortis wel kampioen. En dat is toch in ieder geval de underdog in de hoofdklasse van het veldkorfbal.
0: Maar eerst even de voetbal, hè?
1: Ja, want die na-competitie die loopt nog volop. Hè. Er zijn nog veel ploegen in de race voor promotie naar een hogere klasse. Onder andere Terneuzense Boys. Die hebben gespeeld dit jaar in de tweede klasse, willen naar de eerste klasse. Vorig weekend werd in de eerste ronde van de na-competitie al met 5-0 gewonnen van VVA Achterberg. Vanmiddag in de tweede ronde is Nivo Sparta de tegenstander. Het duel in Zaltbommel begint om 3:00 en daar zijn we natuurlijk bij. En als de ploeg van trainer Mario de Vouw wint, volgt er volgend weekend nog een finale.
0: Kijk, dus dat is wel iets om in de gaten te houden.
1: Zeker, zeker. En Terneuzense Boys is echt wel een ploeg die daar kans op maakt. Ze moeten niet promoveren, maar willen wel heel graag, zegt ze altijd.
0: Ja, en ze hebben een hele leuke trainer trouwens, die ik vorige week nog in de uitzending heb gehad.
1: Ja, dus, die is heel ambitieus. Ja,
0: heel enthousiast.
1: Ja, heel enthousiast. Die kan het ook echt wel. Die heeft de ploeg, ja, krijgt die ploeg goed mee, heeft er zin in. Maar ja, wel ambitie, maar... Het heilige moeten is er niet. Gewoon lekker proberen om te promoveren, dat willen ze.
0: De korfbal.
1: Ja, want daar valt dus zeker een beslissing vandaag. Het is de slotronde van de veldcompetitie. En in de hoofdklasse van dat veldkorfbal is het hartstikke spannend. Met Top Arnhem-Muiden, dat kon vorige week al kampioen worden. Hè. Dan moesten ze winnen van Fortis. Maar het omgekeerde gebeurde. De nummer 2 uit Oost-Soeburg won met 5-9 in een zeer slechte wedstrijd. Ik was erbij, het was niet om aan te zien. Beide teams staan nu op 7 punten, moet ik zeggen. En vandaag is dus die laatste speelronde. Top gaat op bezoek bij Kinderdijk, dat 6 punten heeft en dus ook nog kampioen kan worden. En Fortis speelt thuis tegen Coach, de nog puntloze hekkensluiter. Mochten Top en Fortis nou allebei winnen, dan gaat Top toch met die titel aan de haal. Dat komt doordat bij een gelijk puntenaantal het onderlinge resultaat de doorslag geeft. Top won eerder dit seizoen al met 10 punten verschil van Fortis en dat... Ja, dat brengt ze dus het kampioenschap als ze nu allebei winnen. Maar dan moet Top dus wel beter presteren dan 7 dagen geleden.
0: Spannend joh, dit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zou de uitkomst ook niet weten, want nee. Top speelde vorige week wel erg slecht. En als ze dat weer doen, ja, dan gaat gewoon Fortis met die zege aan de haal. Ja. En dus ook met de titel. En dat promoveren ze gewoon naar het hoogste niveau van Nederland.
0: Nou, we zitten er bovenop dit weekend. Hè. We zijn dus bij die beide wedstrijden van Top en Fortis.
1: Zeker, we zijn er allebei bij. En... ja, zodra het spannend wordt op het ene veld, dan gaan we daar meer aandacht aan besteden, denk
0: ja,
1: ik.
0: Logisch.
1: Gebeuren.
0: En dan hebben we nog de triathlon.
1: Ja, die is ook nog. Dat is een hartstikke mooi evenement in Terneuzen. Rondom, in en rondom de Oosterse Kreek. Het hoofdonderdeel is daar de kwarttriathlon. Er wordt ook een achtste triathlon gelopen. Maar ik denk dat die kwarttriathlon toch nog iets meer de aandacht verdient. En daarbij worden 2 rondjes van 500 meter gezwommen in de kreek. En daarna snel wisselen naar de fiets natuurlijk. Het parcours door de polders is 20 kilometer lang. En ook dat moet 2 keer gereden worden. En dan is er nog het afsluitende onderdeel. 10 kilometer hardlopen langs de Oosterse Kreek. De start is om 1:00. En bij de mannen zou het wel eens een mooie strijd kunnen worden tussen Rens de Ridder uit Arnhem-Muiden en Ipe Kerkstra uit Capelle. Dat waren de nummers 2 en 3 van vorig jaar. En de winnaar van 2025, Wouter Verstraten, ook uit Arnhem-Muiden, komt dit keer niet aan het vertrek. Bij de vrouwen zullen de ogen gericht zijn op Nelleke Baldé uit Grijpskerken en Simone Cornelissen uit Oost-Soeburg. Baldé is de titelverdediger en zij bereidt zich voor op een extreme triathlon in Zweden. Die is volgende maand, dat is ook in koud water vandaag, dat extreme. En dit is natuurlijk een mooie voorbereidingswedstrijd voor haar.
0: En zijn er nog andere sporten die we dit weekend volgen?
1: Ja, vanaf het bureau zullen we ongetwijfeld de Giro d'Italia in de gaten houden. Het is het slotweekend voor de vrouwen. Shirin van Angeren is al afgestapt eerder deze week. Die was ziek, die rijdt dus niet meer mee. Maar Rosita Reinhout uit Wolfertsdijk, moet ik zeggen, die doet nog wel mee. Die staat op dit moment in de top 30 van het klassement. Dit weekend zijn er nog bergetappes. Misschien kan ze daar nog een paar plekjes stijgen.
0: Hoe kunnen wij dit volgen als buitenstaanders, als sportliefhebbers in Zeeland?
1: Nou, hou in ieder geval je radio aan. Dat zou ik ten eerste aanbevelen. En kijk ook op onze website. We houden natuurlijk een live blog bij van de nacompetities. Niet alleen zitten we dan bij Terneuzense Boys, maar we zitten ook bij andere wedstrijden om die te volgen. Tussenstanden, eindstanden, zie je allemaal daar in dat live blog. En natuurlijk zijn er ook samenvattingen van deze wedstrijden die ik net genoemd heb. Terneuzense Boys, Top Arnhem-Muiden, de triathlon van Terneuzen. Die zitten allemaal in Omroep Zeeland Sport van zondagavond.
0: Roland, dankjewel.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: 27 mei, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: de hete zomer Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast?
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon rolluiken.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie... en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Traveling Wilburys, de band van George Harrison, van Tom Petty, van Bob Dylan, Jeff Lynne en Roy Orbison. Handle with care. Het weekend van Omroep Zeeland. Straks het uitgebreide weekendweerbericht en ook het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten van Rob Bakker van de Zeeuwse

0: Shakira staat nu ook hoog in de hitlijst met dat leuke liedje Zoo. Hè? Dit was een oudje Waka Waka, This Time for Africa. Vorig jaar op 6 juni hadden we een wisselvallige dag. Brede opklaringen hadden we, lokaal een bui en in de middag nam zelfs de kans op een paar buien toe. Het werd toen 19 graden bij een matige tot krachtige wind. Hoe is dat een jaar later? Dat horen we in het uitgebreide weekendweerbericht van Omroep Zeeland.
1: Hallo, ook een goeiemorgen. Inderdaad, op de tijd voor het weer op deze zaterdagochtend. En we zijn de dag ingegaan met vrij veel bewolking, maar ook met droog weer, met af en toe nog een klein beetje zon. Het zal wel meestendijds bewolkt zijn vandaag, met gaandeweg de ochtend al kans op wat regen vanuit België en vanuit het zuidwesten. De temperatuur ligt eerst rond een graad of 16. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden. Maar het is dan dus meest bewolkt met zo af en toe toch al wat regen en motregen. Zonder dat het veel wordt. De wind draait bijna naar het zuiden, wordt matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6. En vanavond draait de wind door naar het zuidwesten en wordt dan aan zee af en toe hard, windkracht 7. Dan zijn er nog enkele buien en ook vannacht valt er lokaal een bui, maar er zijn dan ook al opklaringen en die gaan morgen uitdraaien op zonnige periode en droog weer. Het wordt een vrij mooie zondag met een matige en aan zee en op het water af en toe vrij krachtige zuidwestenwind en maximaal rond de graad of 19. Kort nog even volgende week. Maandag begint droog met een beetje zon. Later is bewolkt met af en toe wat regen. En daarna is het tamelijk wisselvallig met geregeld een paar flinke buien. Voor nu een fijn weekend.

0: Mooi liedje van Suzanne Freek, dat hoorde je bij Omroep Zeeland in het weekend. Fijn dat je erbij bent. We gaan eens even luisteren naar Rob Bakker, want die is weer aangeschoven. Rob, jij hebt voor ons het overzicht van Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. Hè? Goedemorgen.
1: Goedemorgen Elias. Het is zaterdag en jullie weten wat dat betekent, hè? Ik heb weer rondgesnuffeld in alle lijsten van alle evenementen. En ik kan je vertellen, er is verschrikkelijk veel te doen in Zeeland. De provincie laat zich dit weekend weer van zijn allermooiste culturele kant zien. Laten we beginnen. We beginnen in Middelburg. Want de stad zingt daar vandaag. Letterlijk. Het is vol koren. En als je dit festival nog niet kent, waar ben je dan al die jaren geweest? Het is alweer de 28e editie. 154 koren komen zingen. 5000 zangers. Op meer dan 20 plekken tegelijkertijd. Door de hele binnenstad. In kerken, op pleinen, onder gewelven. Waar de akoestiek al eeuwen perfect is. Koren uit heel Nederland. 20 uit het buitenland. En het is allemaal gratis. Gewoon de stad inlopen en je laten verrassen. Zo werkt volkoren. En geloof me, als je er middenin staat en die golven van meerstemmige muziek over je heen komen, dan weet je waarom ik hier elk jaar weer over begin. En dan naar Vlissingen. Want daar is het dit weekend groot feest. Maar dan op het water. Vlissingen Maritiem. Erfgoed. Al sinds donderdag zijn ze bezig. En vandaag en morgen nog volop in de gang. In drukwekkende historische schepen. Tolships. Gemeerd langs de kaders. Hout en staal. En touw en zeil. Zover je maar kunt kijken. Schepen uit binnen- en buitenland. Die verhalen meebrengen van vakmanschap en avontuur. En het is meer dan kijken alleen. Hè? Want je kunt meevaren. Er zijn simulatoren. Er is een VR-beleving. Dus een virtual reality met zo'n bril op. Maritieme professionals kun je ontmoeten. En de hele haven wordt een speelplaats voor jong en oud. En dan is er ook nog straattheater in Vlissingen. Want Vlissingen Maritiem weet hoe je de stad moet vullen. De zingende zeemermin rijdt op een rotsvol koraal door de menigte. De wereldwandelaar, 2 meter hoog op een wereldbol, neemt je in 30 minuten mee langs de mooiste plekken op aarde. De Nautilus One Man Band is een rijdende muziekduikboot. Recht uit de wereld van Jules Verne. En ze spelen alles, rock'n'roll tot Hollandse wals. En dan nog de gebroeders Brekenbeen. 2 onafscheidelijke broers uit een zeemansgeslacht brengen een mix van humor en hartelijkheid. Nou, daarom zie je, de zee houdt van Vlissingen en Vlissingen houdt van de zee. We gaan door naar Zeeuws-Vlaanderen. In Ten Heuze. Want in de Grote Kerk, en wat is dat een prachtig gebouw, is het vandaag de laatste dag van de schilderijen tentoonstelling die ik jullie al eerder heb aangeraden. Cursisten van Toonbeeld, het atelier 50+, tonen hun werk. Portretten, stillevens, kleur op doek. Mensen die op een punt in hun leven zijn gekomen waarop ze eindelijk de tijd hebben om te maken wat ze altijd al wilden maken. En dat zie je terug in deze kunst. Je voelt het. Tot 5 uur vanmiddag. Ga even kijken. En ondertussen, want Zeeland is klein en je kunt dus veel op een dag, wil ik jullie ook even naar Oude Landen sturen. Ken je de koffietuin? Zo niet? Het is precies het soort plek waarvan je denkt, hoe bestaat het? En waarom wist ik hier niet van? Het is omgeven door groen, vijvers en bomen. En dit weekend is er een zomerfair. 55 lokale kunstenaars, live muziek, boven het water, eerlijke producten. Goeie koffie? Nou, meer heb je niet nodig. En dan gaan we door naar de avond, want die zit ook vol. In Capelle, de hervormde kerk, daar komt vanavond de trompetklas van het Koninklijk Conservatorium uit Den Haag. En dat is geen klein bier. Dat is een statement.

0: Jonge muzici, groot talent, begeleid door solotrompetist Erwin ter Bocht van het Residentieorkest, samen met organist Joël Bonen, die vorig jaar cum laude afstudeerde. Nou, we zijn er weer trots op al die culturen in Zeeland. Wil je nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift en kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waarin we goede gesprekken hebben met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.
1: Goedemorgen, het is weer weekend.

0: Autobiografisch. Ging over de jeugd van Phil Collins. Hij schreef dat voor zijn band Genesis. No Son of Mine. Wil je naar de film en weet je nog niet welke film? Dan hebben wij natuurlijk elke zaterdag een filmtip voor je van Perry Mulder van de Bioscoop in Hulst. Perry, goedemorgen. Het is weer heel iets anders dan vorige week, hè?
1: Ja, een hele andere filmtip als vorige keer. Toen hadden we het over The Whole Bloody Affair van Quentin Tarantino. Nu gaan we naar Libanon, een arthouse film. En het is A Sad and Beautiful World. Het is een film van Cyril Aris, Libanese filmmaker. Eigenlijk voordat hij deze speelfilm maakte, maakte hij een documentaire. En die heette Dancing on the Edge of a Volcano. En in die documentaire volgde hij een filmmaakster die in het jaar 2000 een film probeerde te maken. En dat was de film Costa Brava, Libanon. Maar dat was ook de periode dat er een grote explosie was in de haven van Beirut. En de crisis brak uit in het land. En eigenlijk werd het onmogelijk gemaakt om die film te maken. En hij heeft daar toen een film over gemaakt. Dus een documentaire film. En dat was dus Dancing on the Edge of a Volcano. Maar die regisseur van die film heeft hij toen dus leren kennen. En dat is nu de hoofdrolspeelster, dus de actrice in zijn film. En hij heeft ook gelijk die hele filmcrew die hij toen heeft gevolgd, is nu zijn filmcrew in deze film. Maakt de film extra bijzonder. Maar het gaat eigenlijk over een periode van 30 jaar in Beirut. We kennen allemaal van het nieuws wel de verhalen over Beirut en wat er afspeelt in Libanon. Zeker nu, dus het is ook nog eens een hele relevante film. Het speelt zich af op het moment dat twee mensen op hetzelfde moment in het ziekenhuis worden geboren. En die gaan een relatie aan met elkaar. Dus hun leven begint op hetzelfde moment, maar ze staan allebei compleet anders in het leven. Het is een film over liefde. Ondanks de moeilijke situatie waarin ze leven in dat land, zit surrealistische poëzie in. Het heeft heel veel humor. Het is een prachtige film. Het won gelijk de publieksprijs op het filmfestival van Venetië. Zeker een must-see. Dus ga een bioscoop zoeken hier in Zeeland die hem draait. A Sad and Beautiful World.

0: Een echte classic bij Omroep Zeeland van de Beatles. Een Lady Madonna, een typische Paul McCartney-compositie. McCartney heeft vorige week, een nieuw album uitgebracht. Een geweldige plaat. Zeker aanbevelingswaardig. We gaan naar de berichten op het weekendantwoordapparaat 0118-499-990. Dat is het telefoonnummer. Kun jij ook bellen, hè? En een berichtje achterlaten. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als je iets organiseert.
1: Het antwoordapparaat.
2: Beste luisteraars, vandaag 6 juni is er in Sas van Gent een grote wafelbakactie in de Leutfabriek. Er worden dan 2000 wafels gebakken en die worden verkocht door vrijwilligers van Team Linda. Team Linda organiseert gedurende het jaar allerlei activiteiten om daarmee geld op te halen voor de Delta Ride for the Roses. En die doneert de opbrengst ten bate van de kankerbestrijding. Vanaf 11 uur tot 1 uur kunt u de wafels ophalen in de Leutfabriek aan het Vlaanderenplein in Sas van Gent. De wafels worden gebakken volgens een oud en beproefd recept. Ze kosten €5 voor 6 stuks en €10 voor 13 stuks. Welkom in de Leutfabriek en laat het u smaken.
3: Beste tuinliefhebbers, we hebben weer iets leuks in het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle. De plantendokter is namelijk weer aanwezig op zaterdag 6 juni van 1 uur tot 4 uur. Of tussen 1 en tussen 4 uur. Heeft u een zieke plant, plaag of heeft u een andere vraag omtrent een bepaalde boom of struik in uw tuin? Kom dan langs bij de plantendokter. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon langskomen. Graag tot ziens!

0: Chef Special bij Omroep Zeeland. Het kerkorgel uit 1557 van de kerk in Brouwershaven was dringend aan een schoonmaakbeurt toe en daarom klom organist Marien Stouten met behulp van een hoogwerker naar de 50 pijpen die het makkelijkst te bereiken waren. En ondertussen sloeg orgelbouwer Martin Butter de toetsen aan van het klavier om te luisteren naar de klank van de schoongemaakte pijpen.
1: Kou en warmte, stof. En ze worden ook steeds zachter, dus ze zakken een klein beetje in. En iedere halve millimeter wat het verandert, dat verandert de toon. En uit sommige kwam helemaal geen toon meer. En andere een beetje. Dus dat hebben we. We hebben de luchtstroom. Je moet het eigenlijk zien als een blokfluit. We hebben die luchtstroom weer geoptimaliseerd. Dat een goede toon uit die pijp komt. En dat hebben we bij alle pijpen gedaan die in het front staan. Dus wij. Die je vanuit de kerk kan zien. Want de meeste pijpen die staan erin en die zie je helemaal niet. Dus als je gaat tellen, dan kom je uit op een stuk of 70. Maar er zijn er in totaal 1500 ongeveer.
0: Je kon dit afgelopen week horen in Goedemorgen Zeeland. In Zegt u het maar ging het over ongezond en vooral gezond eten. Kinderen krijgen namelijk steeds vaker te maken met ongezonde verleidingen zoals fastfood en snacks. Tegelijkertijd leren leerlingen in onder andere Zierikzee hoe leuk en lekker gezond koken kan zijn. Onder begeleiding van een echte kok maken zij kennis met verse ingrediënten en maken ze zelf een gezonde maaltijd. Moet gezond eten en koken daarom een grotere plek krijgen op de school? Volgens Janna Maas niet.
2: Kijk, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen, ze komen tussen zijn van 7. Je leert thuis eten. Mm. En de ene keer is het waar, de andere keer niet. Of liever. Maar goed, je leert het eten. En dan zei je moeder, hey, nou, eet dan nog maar een beetje wat. Nee, spruit bijvoorbeeld. Dan heb je maar 2 spruitjes of 3 spruitjes. Je moet dat leren. Moet de school dan uw tijd insteken? Verdomme, ze komen van school. Ze kunnen moeilijk lezen. Ze kunnen schrijven, dat is een maar een ramp. Leer ze dag, een plek van leren koken en wat de kolen groeit. Dat leren ze bij uw opa in de moestuin.
3: Ja, toch zeggen ze bij de Wageningen Universiteit, ja, als leerlingen met elkaar aan de slag gaan, dan zie je meteen, ze worden nieuwsgieriger naar eten en ze durven meer te proeven, bijvoorbeeld.
2: Ik proef er niks van. Ik moet niks van. Nee.
0: Het was een van de onderwerpen in Zegt u het maar. En vanaf komende maandag dan kun je uiteraard weer bellen voor het onderwerp wat we dan hebben uitgekozen.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: 27 mei, demodag scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja,
4: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer, in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
20: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
21: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
13: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Adele en Rumor Has It. Het wordt weer razendspannend straks, want de verloting ga ik doen met de bingoballenmolen. En dan weten we wie de Omroep Zeeland hoofdprijs heeft gewonnen. En natuurlijk ook

0: lekker gewoon. Meer zoete plaat bij Omroep Zeeland, Sixpence None the Richer en Kiss Me. Elke week bezoekt onze collega Veerle altijd een Zeeuws museum waar bijzondere museumstukken worden uitgelicht. En Veerle was bij de Meestoof in Sint-Annelant.
1: Keramiekkunstenaar Chris Lanooy is geboren in Sint-Annelant en daarom heeft Streekmuseum de Meestoof de breedste collectie van zijn werken in het museum. Ik heb een afspraak met Ton, want Ton, jij hebt weer een paar bijzondere stukken van Chris te pakken, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, wij hebben dus, wat je al zegt, een hele grote en brede collectie van het werk van Lanooy. En een object waar ik momenteel mee bezig ben om dat verder uit te zoeken, zijn eigenlijk de ambulancevaasjes van Chris Lanooy. Hier staan we bij deze vitrine. En daar zien we dus een aantal kruiken staan. En die zijn bij de verzamelaars bekend als de ambulancekruikjes van Lanooy. En waarom heeft Lanooy deze kruikjes gemaakt? Eigenlijk in 1936 was er een oorlog in Ethiopië. Italië wilde graag Ethiopië als kolonie erbij hebben, maar Ethiopië was toen een keizerrijk. En in die oorlog zijn best heel veel gewonden en doden gevallen. Als ondersteuning naar Ethiopië toe heeft eigenlijk Nederland een ambulance naar Ethiopië gezonden om de gewonden daar te helpen. Maar het is eigenlijk zo dat wat wij momenteel zien als een ambulance was toen een veldhospitaal. Dus er ging geen auto naartoe, geen zieke auto naartoe, maar een tentenkamp met een aantal doktoren.
1: Echt meerdere tenten, meerdere doktoren. Ja. Dus het was wel waarschijnlijk wel duurder dan één ambulance.
2: Het was waarschijnlijk wel duurder, ja, inderdaad. Maar die Lanooy, die om de zaak financieel te ondersteunen, heeft die zo'n 1000 kruiken gemaakt die hij verkocht ten bate van het goede doel. En we hebben die hier zo. Ik zal even eentje pakken.
1: Ja, het is een kruikje met. Ja, kun je omschrijven hoe die er precies uitziet?
2: Ja, het is een kruik. Hij heeft een verschillende. De vorm is allemaal hetzelfde, alleen de glazuren zijn allemaal anders. Want Lanooy was echt de kunstenaar op het gebied van allerlei vormen van glazuren. Dus elke vaas is eigenlijk anders. En wat we erop zien staan is eigenlijk de tekst Nederlandse Rode Kruis Ambulance naar Ethiopië, onder leiding van de arts van Winkel. Maar daar staan ook allerlei andere namen van stempels van alle andere artsen en verplegers die meegegaan zijn naar Ethiopië.
1: Hey, en die Lanooy, die vazen van hem, waren dus zo populair dat die allemaal verkocht werden en ook echt dat geld hebben opgebracht.
2: Of ze allemaal verkocht zijn, weet ik niet. Maar ze zijn er wel heel veel gemaakt. En je kon ze in verschillende winkels in Nederland zo'n vaas kopen. En die kostte in de tijd 10 gulden. Dus dat was toch wel een heel groot bedrag in 1936. En van die 10 gulden ging 2 gulden 50 naar het goede doel van de ambulance. En zo gedurende de periode komen steeds meer verzamelaars die gaan stoppen met hun werk van Lanooy. En die denken van, waar moet ik ermee? De jongeren vinden het misschien niet zo interessant. En de huidige verzamelaars die denken dan, weet je wat, we doen het naar Museum de Meestoof in Sint-Annelant. Maar die zijn trots op hun collectie van Lanooy.
3: Ja. Muziek

0: Unchain My Heart van Joe Cocker. Het is zaterdag en we gaan het weer hebben over boeken. Want we hebben de wekelijkse boekentip en die komt deze keer van Anthony Vierloos van het Paard van Troje. Anthony, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hè.
0: Jij las het tweede boek van auteur Lex Notenboom. Dat heet Ik zal de wereld breken. Heb jij zijn eerste boek ook gelezen?
1: Ja, uiteraard. En dat eerste boek, De man met de 1000 gezichten, ja, dat durf ik van te zeggen, dat vond ik toch echt een van de beste thrillers die ik ooit gelezen heb. En dat voor een debuut. En dat ook, ja, toch bij, met een Nederlandse auteur, terwijl het een redelijk internationaal verhaal is. Nou, ik kan je vertellen, dit tweede boek van 560 pagina's, dat overtreft zijn eerste boek.
0: Oh, meen je dat?
1: Dus ik was echt ongelooflijk aangenaam verrast. En het is een ontzettend verontrustende thriller, dat zal ik je gelijk vertellen. Want het gaat over identiteitsfraude. En het speelt gedeeltelijk nu en het speelt gedeeltelijk in de toekomst. Maar dan wel in de nabije toekomst. En dit is zo'n boek, als je dat leest, dan denk je, ja, dit zou ons allemaal wel eens kunnen gaan gebeuren. En dat maakt het eigenlijk nog veel en veel enger dan het hele verhaal is. En de basis is eigenlijk toch gewoon een moord. Iemand wordt vermoord op een brug. En dat wordt, ja, er wordt natuurlijk iemand opgezocht om dat uit te gaan zoeken door wie die moord gepleegd is. Het blijkt allemaal met zijn verleden te maken te hebben van die man. Omdat hij ooit een computerprogramma heeft ontwikkeld. En ja, daar is iets mee. Dat ga ik voor de rest niet vertellen natuurlijk. Maar
0: jammer.
1: Op een bepaald moment blijkt dus dat mensen hun identiteit kwijtraken. En als je in de toekomst denkt, dan betekent dat letterlijk dat je niet meer bestaat. Want ja, je kan je niet meer bewijzen, je kan niks meer kopen, geld is er niet meer zo. Je kan eigenlijk niks meer doen. En dan word je een soort outcast die letterlijk in AZC's terechtkomen. Omdat ze niet zo goed weten, de regering, wat ze ermee aan moeten. En ja, daar gaat natuurlijk dat hele verhaal over. En hoe komen die er nou uit? Dus wat gebeurt daar nou verder mee? En hoe ontwikkelt zich die toekomst die je dus ziet? Ja, ontwikkelt het zich zoals je denkt dat het is? Een heel gek voorbeeld te noemen. Iedereen loopt met een virtual reality bril op. Met als gevolg dat je bijvoorbeeld geen schilderijen meer hoeft te kopen. En je hoeft je huis niet meer in te richten. Wel een stoel om op te zitten natuurlijk. Maar je hoeft niet meer, want de dingen die je dan ziet, die zie je met z'n allen. Ja. Dus dat hoef je niet meer fysiek aan te schaffen. En als je erover na gaat denken, en dat soort voorbeelden zitten er heel veel in. Grappige detail is, de Zeelandbrug komt er nog in voor.
0: Leuk.
1: Als achtergrond ergens. Maar ja, dit is echt een thriller, die is veruit de buitencategorie.
0: Maar de boekenwereld wordt natuurlijk overspoeld al jarenlang met thrillers en thrillerschrijvers. En dan is het toch wel heel knap dat je iets bijzonders maakt, wat net even uit de pas loopt.
1: Dat maakt het ongelooflijk knap inderdaad en heel origineel. Je merkt hier dat je een heel jonge auteur hebt, die echt in het nu leeft. En je heel duidelijk die tijdgeest weet te pakken. En het is af en toe ook een beetje, dat noem je dan een wetenschappelijke thriller. Dus hij geeft ook best wel wat details die het veel minder plat maken, zal ik maar zeggen. En dat kan hij enorm goed. En ik denk ook echt, zijn eerste boek is ook in het Engels uitgekomen. Nou, dat komt ook niet zo heel veel voor bij Nederlandse auteurs. Ja, dat gaat met dit zeker gebeuren. Dit is echt van internationale allure.
0: Ik zal de wereld breken, zo heet het. En het is geschreven door Lex Notenboom. En Anthony, je bent razend enthousiast, hoor ik aan je. Dank je wel.
1: Ja.
0: En werk ze weer vandaag, hè, deze zaterdag.
1: Dank je wel.
2: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: More Than This van Roxy Music. Dit weekend ademt Vlissingen maritieme sfeer tijdens Vlissingen Maritiem. En dat houdt in heel veel schepen, muziek en bijzondere verhalen. Gisteren voerde vloot al via het kanaal de Walcheren naar Vlissingen. Dat heb je natuurlijk bij Omroep Zeeland kunnen volgen. En een van de schepen die je dit weekend kan bekijken is de Kamper Kogge. Een reconstructie van een middeleeuws handelsschip uit de 14e eeuw. En Harm Bastiaan is de kok aan boord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Harm Bastiaan van de Kamper Kogge spreekt u.
0: Harm, hoe ben jij kok geworden op juist dit schip?
1: Hoe ben ik kok geworden op dit schip? Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Ik kookte mijn hele leven altijd al een beetje als hobby. En toen ging ik met pensioen. En toen wou ik toch een beetje mijn dagen goed invullen. En toen begreep ik van ook een vrijwilliger die ik tegenkwam, want we werken allemaal met vrijwilligers, dat ze wel behoefte hadden aan een kok aan boord van de Kamper Kogge. Nou, dat is 5 jaar geleden ben ik opgestapt en ik vaar nog steeds rond.
0: En is het ook anders dan op het vasteland?
1: Ja, natuurlijk. Je moet altijd een beetje voorraad houden, rekening houden met de voorraad die je aan boord hebt. Het is niet zo dat je elke dag lekker kunt shoppen natuurlijk.
0: Nee.
1: Ja, en het weer kan zodanig veranderen dat je ook heel ergens anders terechtkomt dan gepland. Dat is het avontuur een beetje.
0: Nou, wat je natuurlijk ook op een schip hebt is de wind. Kun je zorgen dat je daar een klein beetje uit blijft staan of zitten? Want anders kunnen we je helaas niet verstaan. Hoe ziet deze dag er voor jou uit?
1: We hebben open schip vandaag. De mensen kunnen aan boord komen om te kijken. En dan vertellen wij onze verhaaltjes bij het schip. In aanleiding van de vragen of we vertellen spontaan.
0: Kun jij kort de geschiedenis van dit schip even vertellen?
1: Dat kan. Het origineel schip, het wrak, is gevonden ten hoogte van Nijkerk, wat nu Flevoland is. En dat dateerde van 1340, dus dik 700 jaar oud. En dat schip was zo compleet dat het eigenlijk uniek was dat er nog zo'n wrak gevonden werd. En dachten ze, daar gaan wij wat mee doen. En toen hebben ze er een schaalmodelletje van gemaakt en uiteindelijk op ware grootte nagebouwd. Want door het wrak te vinden, hadden ze natuurlijk de exacte maatgeving van een schip te pakken.
0: Ja.
1: En dat is exact zo nagebouwd. En dat werkt ook perfect, want hij zeilt goed. Hij voldoet aan alle eigenschappen. Perfect.
0: Maar wat maakt de Kamper Kogge dan zo bijzonder in vergelijking met andere historische schepen?
1: Nou, de Kamper Kogge was het eerste kustvaarder die eigenlijk voer langs de Europese kust. En er is er ook nog maar één varende van in Nederland. En dat zijn wij toevallig.
0: Nou, hoeveel bemanningsleden hebben

0: jullie nu aan boord om dat schip te besturen?
1: Ja, we zitten momenteel met 10 mensen aan boord. En die heb je eigenlijk ook minimaal nodig om hem te bezeilen. Want we hebben al 7 touwen aan het zeil om dat te bedienen. En dan staat er iemand achter het roer en dan moet er iemand op de uitkijk staan. Dus dan, als je meetelt, ben je dan al 9 personen nodig.
0: En doe jij dan ook meer dan het koken? Help je dan ook mee?
1: Ja, ik doe alles eigenlijk aan boord. Ik stuur en ik help met het zeilen. Ik ben multi-inzetbaar.
0: Wat kunnen bezoekers verwachten als ze dit weekend aan boord komen?
1: Nou, mooie verhalen over het schip. En kijken hoe het in de middeleeuwen ging aan boord van zo'n schip.
0: En dan ben jij de hele dag aan het praten en s'avonds lekker slapen daar.
1: S'avonds gaan we lekker slapen om morgen te weer gezond en kwik de dag te beginnen.
0: Of moet je dan, aan het einde van deze dag nog koken voor die hele groep?
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Tegen 1:05 trek ik me terug in mijn kombuisje en dan ga ik met de maaltijd deze.
0: Ben je niet kapot dan aan het einde van de dag?
1: Ja, soms is het wel slopend natuurlijk, vooral als het druk is aan boord. En het schijnt nu druk te worden, het is mooi weer en dan zie je een hoop mensen op de kade. Dus dat hoort wel weer wat.
0: Ja. Hey, succes Harm. Harm Bastiaan, jij bent kok aan boord van het schip Kamper Kogge. En dat schip kun je dus bezoeken dit weekend tijdens Vlissingen Maritiem.

0: Het is bijna een kopie van het origineel, maar dat geeft niet, want de opbrengsten van deze single gingen in 2001 naar een goed doel. Ja, ik ga weer de weekprijs verloten. Afgelopen week heeft Elsa weer een paar keer het nieuwsspelletje gespeeld na 9:30. Daar hebben weer mensen voor gebeld. De snelle bellen met het juiste antwoord. Die denkt dus mee met de verloting op zaterdag. En de hoofdprijs is dan de Omroep Zeeland sokken. Gisteren werd er geen goed antwoord gegeven op de vraag, waardoor er dus 4 kanshebbers zijn. Normaal zijn dat er dus 5. Met balletje nummer 1, Simon uit Kruiningen. 2 heeft Nel. 3 Rob. En 4 Jaap uit Oostkapelle. Ja, die balletjes die zitten in de bingo ballenmolen en daar ga ik nu aan draaien.
1: Alle ballen verzamelen.
2: Bingo.
1: Bingo. Daar gaan we.
0: Ja, lekker husselen zoals ik dat elke zaterdag doe.
3: Wat een spanning, wat een spanning, oh.
0: Ja. De spanning is om te snijden hier in de studio. Het is balletje nummer 4 geworden van Jaap uit Oostkapelle. Jaap, als je luistert, wij gaan na het weekend even met jou bellen en zorgen dat het pakket zo snel mogelijk wordt opgestuurd. Ja, wil je ook een keer meedoen met deze razendspannende verloting op zaterdag? Luister dan door de week naar Elsa. Goedemorgen Zeeland. Iets na 9:30, dan speelt ze het nieuwsspelletje.
4: Of je nou in Terneuzen bent, in Kapelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland. Got the

0: Brass in Pocket van The Pretenders. Alle reden om te blijven luisteren, ook na 12 van Omroep Zeeland. Want na het Zeeuwse nieuws natuurlijk weer de Zeeuwse top 40. Onder andere en onder meer gepresenteerd door Marcel van den Driest.
1: Een aflevering van de Zeeuwse top 40 in de vertrouwde bezetting met Elsa van Hermel straks vanaf 11:45. We beginnen met Julie Ivy met die leuke nieuwe single van The Superstitious. Verder hoor je natuurlijk de clip top 10, de concertagenda en het social media overzicht door Stefan Daanen. En we praten met een bijzonder talent uit Kruiningen, Kian Stroosnijder. Vorige maand won hij de Buma Academy Spotlight Award. Hij heeft een nieuwe EP uit en zit vol plannen om zich verder muzikaal te ontwikkelen. Daar vertelt hij straks alles over. En natuurlijk laten we ook die single horen van hem, Cherry Red. Die moet je echt niet missen. Verder muziek van Marinus Vreeken, de Lamarquettas en Secret Rendezvous. Dus beleef het mee, straks de Zeeuwse top 40 vanaf 11:45.
0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje deze weekenduitzending. Er wordt gemaaid terwijl het broedseizoen is begonnen. En dat heeft een reden, zegt boswachter Paul Begijn.
2: Nou, dat doen we dus onder andere op de Bloemdijk in Zuid-Beveland, op een aantal dijken, op de zogenaamde Zuidhellingen. Daar zien we dat, dat zijn de hellingen waar de zon ook goed op schijnt. Ja, als we niet zouden maaien, dan zien we eigenlijk dat die dijken steeds monotomer worden. En ja, dat beeld proberen we nu te keren.
0: In de boekentip Ik zal de wereld breken, geschreven door Lex Notenboom. Anthony Vierloos uit Goes las het met heel veel plezier.
3: Dit is zo'n boek, als je dat leest, dan denk je, ja, dit zou ons allemaal wel eens kunnen gaan gebeuren. En dat maakt het eigenlijk nog veel en veel enger dan het hele verhaal is.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip.
4: Middelburg zit dit weekend vol koren. En Vlissingen ontvangt fantastische oude schepen. Beide steden presenteren een groots feest.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-4999-90. Kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover zometeen het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht en het overzicht van de Zeeuwse sport.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander. Omroep
7: Zeeland. In Middelburg was gisteren mogelijk een schietincident. Goedemiddag, het is 11:55. Het komende kwartier praat ik je bij over het Zeeuwse nieuws. De Molukse gemeenschap in Middelburg pleit opnieuw voor een eigen wijkcentrum. En het is spannend bij de korfbal. En het gaat in de Zeeuwse sport straks ook over de triathlon Terneuzen. Het is bewolkt en er zijn perioden met wat regen of motregen. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond de 18 graden. Een uitgebreid weerbericht volgt later in Zeeland nu. De politie heeft een 24-jarige man uit Vlissingen aangehouden nadat gisteravond in Middelburg schoten waren gehoord. De melding kwam rond 10:15 binnen dat er bij de Poelendalen Singel knallen waren gehoord. En volgens HV Zeeland is de politie daarna aan de Koningin Julianastraat enige tijd bezig geweest met een onderzoek bij een woning. En daar is een scooter in beslag genomen. De politie is nu bezig met een buurtonderzoek. Een automobilist is vannacht met haar auto over de kop geslagen bij Katzand. De auto belandde in de sloot en stuitte vervolgens weer terug de weg op. De vrouw raakte niet gewond, haar auto was wel zwaar beschadigd. Uit een blaastest van de politie kwam dat ze ongeveer 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. En het rijbewijs is ingevorderd. Jaar in, jaar uit vragen ze ernaar, maar tot nu toe nog zonder succes. De Molukse gemeenschap in Middelburg wil een eigen wijkcentrum. Ze zijn het beu dat feesten en evenementen nu op straat gevierd moeten worden. Ondanks meerdere pleidooien werkt de gemeente Middelburg niet mee. En daar is Perry Parinusa van Stichting Tahuru helemaal klaar mee.
8: Het staat er nog steeds niet. Ik weet niet hoe lang we nog bezig moeten zijn om tot het realiseren van dat wijkcentrum te komen. Nogmaals, het hangt niet af van ons als Molukse gemeenschap. Maar de gemeente Middelburg moet nou eens een keer over de brug komen. Ja. En dat historische besef moet ons een keer dalen dat wij die gedeelde geschiedenis hebben. Ja. We zijn hier al 75 jaar in Nederland. Deze wijk bestaat in augustus dit jaar 65 jaar. Dat is niet niks. Wij willen ook een centrale plek hebben voor onze toekomstige generaties. Wij willen gewoon dat centrum. En laat je niet leiden door geld. Laat je vooral leiden door wat het oplevert. Zo'n wijkcentrum Tahuri. Mm-hmm. Om bijeen te komen. Een centrale plek. Midden in de Molukse wijk. Bedoeld voor alle buurtbewoners.
9: Als je nu naar dat lege grasveld kijkt. Hè, hoe voelt dat dan?
8: Ja, dat doet pijn. Hè. Dat is heel erg frustrerend. Het doet pijn, het geeft verdriet. Ik spreek hier namens de gemeenschap. Hè. Ik spreek niet namens mezelf.
9: Ja, maar de gemeente Middelburg zegt, ja, maar wij gaan geen wijk, wij gaan geen gemeenschapshuis bouwen voor één bepaalde gemeente of voor één bepaalde groep.
8: Nou ja, kijk, ik heb je al gezegd dat wij een gedeelde geschiedenis hebben. Ja. Dat is vanuit de historie geboren. Dat historisch besef, dat moet er een keer komen. Ze moeten zich eens verdiepen in de Molukse geschiedenis. En wij knallen de deuren voor iedereen open. Ja. En we kunnen nergens terecht. We kunnen echt nergens terecht.
9: Nou ja, maar er is natuurlijk in de buurt een wijkcentrum, het Getij. Of is dat niet, valt daar niet mee te werken?
8: Nou, dat hebben we wel geprobeerd. Maar onze activiteiten sluiten daar niet bij aan. Nee. Het is op dit moment ook ja, op bepaalde tijden is het wel open. Als je er langskomt, dan zijn de gordijnen altijd dicht. Het is een buff, het stinkt er. Het is ongezellig. Niks tegen de mensen die daar komen. Maar het ziet er gewoon niet uit. Het is niet representatief. En wij willen gewoon een nieuw gebouw. Ja. En mag dat na 75 jaar wonen in Nederland? Mag dat na 65 jaar Stromerwijk? En mag dat na meer dan 30 jaar activiteiten organiseren in de straat, om de straat? Nou ja, noem het allemaal maar op.
9: Komt een nieuwe raad, een nieuwe ronde, nieuwe kansen?
8: Dat zou je zeggen, dat gaan we ook doen. We gaan met volle enthousiasme en energie en kracht gaan wij dat weer bijzetten om te pleiten voor een welzijnscentrum bij ons hier in de wijk.
7: En dat zei Perry Parinoussa van Stichting Tahuri. Hij laat in ieder geval niet los.
6: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. 87.9 FM.
7: Vandaag staan in Tolen de havendagen op het programma. Normaal gesproken zijn die al goed voor volle kaders, drukke straten en heel veel gezelligheid. Maar dit jaar is er nog meer aan de hand, want de stad viert 660 jaar stadsrechten en combineert het evenement met de Vesting Stedendag. Verslaggever Pim de Visser is in Tolen en kwam een opvallend iemand tegen.
10: U heeft allemaal klederdracht aan en een hele lange lans bij zich. Kunt u zichzelf even omschrijven?
11: Nou, ik ben op dit moment een pikkenier uit 1593. En de piek is 5,5 meter lang. En die was bedoeld om andere manschappen van de andere partij aan te vallen. En vooral om ruiters tegen te houden. Dan zetten we ze in de grond en dan konden we de ruiters van het paard afhalen. En dat was vooral om de kanonnen en de musketten te beschermen, omdat het veel te lang duurde om die te laden. Het was uit de 80-jarige oorlog. Ik denk hoe dat die daarom 80 jaar duurde. Dat was eigenlijk de veiligheid van de hele groep. En dan had je een paar honderd of een paar duizend van dit soort mannen op rij staan die de boel aan het verdedigen waren. Dus uit de tijd van prins Maurits.
10: Ja, hij is redelijk groot. Is het zwaar?
11: Ja.
10: Loopt hij hier de hele dag mee rond zo?
11: Ik kan daar heel de dag mee rondlopen. Maar ook het zwaard is best wel pittig om mee rond te lopen. Maar ik ben nog altijd blij dat ik geen musketier ben. Want we hebben lontmusketten. Die werden in 1600 gebruikt. En die zijn nog veel zwaarder. Dat moet je echt mee. En je kon er maar 12 keer mee schieten. Maar dat laden duurde heel lang. En meestal moest je gewoon wegrennen als je kruid op was.
10: Zo, dat was al een kanonsknal. Dat was eigenlijk al te vroeg. Die zouden pas om 12 uur afgeschoten worden. Maar hier zijn meerdere dingen te zien vandaag. Hè? Want ik zie hier allemaal middeleeuwse tentjes. Er zijn grote schepen voor de havendagen. Wat is hier allemaal te zien?
11: Er staan uit verschillende tijden staan er wat legerkampementen. Ik kom net uit het kampement van 1593. En het kanon wat je net hoorde is een 6-ponder. Daar kon 6 pond kruid in. En wij schieten nou maar met 100 gram. Dus dit was de knal van 100 gram.
7: Ja, dat zei dus pikkenier Pim tegen Pim de Visser. En op de achtergrond hoorde ik denk ik ook een kindje die een beetje geschrokken was van het kanon. Nog genoeg te doen, dus vandaag in Tolen bij de Vesting Stedendag en de Havendagen. Straks het uitgebreide weerbericht en ook de Zeeuwse sport.

0: Toto, Michael McDonald zong... Oh, dat gaat even lekker door. Michael McDonald zong ook mee met dit prachtige liedje... I'll Be Over You van Toto. Dus ja, en ik wilde even het weer laten horen, maar dat is even weg. Dus dan vertel ik het wel even zonder een prachtige pingeltje... want het is bewolkt en er zijn perioden met wat regen of motregen. En er staat een matige tot krachtige en aan zee af en toe krachtige zuidenwind. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond de 18 graden... En vanavond komen er enkele opklaringen, maar verspreid vallen er vanavond en vannacht nog enkele buien. En aan zee staat dan enige tijd zuidwest windkracht 7. Morgen is het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden en een matig tot vrij krachtige wind. 3 tot 5 Beaufort en maxima morgen rond de 19 graden. En maandag begint droog, maar later gaat het dan ook weer regenen. We gaan naar de Zeeuwse Sport met Piotr.
1: Goedemiddag Elias.
0: Hoi.
1: Ja, een gevarieerd sportprogramma vandaag. In Zeeuws-Vlaanderen vindt de 8e editie van de triathlon Terneuzen plaats. Rond de Otheetse Kreek komen honderden deelnemers in actie... met als hoofdnummer de kwart triathlon. Verslaggever Tom Druppers blikt vooruit.
2: Zwemmen, fietsen en hardlopen. En dat allemaal in en rondom de Otheense Kreek vanmiddag in Terneuzen. Het hoofdonderdeel is de kwart triathlon. Daarbij zwemmen de deelnemers eerst een kilometer in open water... En daarna volgt een fietstocht van ruim 40 kilometer door de polder en over de dijken. Afgesloten wordt er met bijna 10 kilometer hardlopen langs de kreek. En die veelzijdigheid, juist dat, maakt triathlon zo'n bijzondere sport. Want snelheid alleen is niet genoeg. Wie houdt het hoofd koel bij de wissel tussen water en fiets? En hoe verdeel je de krachten zo dat je jezelf niet opblaast en instort op het eind? Bij de mannen lijken vooral Rens de Ridder uit Arnhem-Muiden en Ipe Kerkstra uit Capelle kandidaten voor de overwinning. Zij werden vorig jaar tweede en derde. Wouter Verstraeten, de winnaar van de vorige editie, ontbreekt dit keer. Bij de vrouwen zijn de ogen gericht op titelverdediger Nelleke Baldé uit Grijpskerke en Simone Cornelissen uit Oost-Soeburg. Om 1 uur dan start de kwart triathlon in Terneuzen.
1: Dat is om 1 uur. Later op de middag zijn de ogen gericht op de korfbalclubs uit Arnhem-Muiden en Oost-Soeburg, waar zich een thriller kan ontvouwen. Max Samson legt uit hoe dat zit.
3: In de hoofdklasse van het korfbal staat vanmiddag een absolute kraker op het programma. In de slotronde van de veldcompetitie gaat top Arnhem-Muiden op bezoek bij nummer 3 Kinderdijk. Met het kampioenschap als inzet. De opdracht voor top is duidelijk. Winnen betekent de titel. Maar bij puntenverlies wordt het rekenen. Wint Kinderdijk van top, dan maken zij zelf nog kans op het kampioenschap. Daarvoor zijn ze wel afhankelijk van de uitslag bij Fortis tegen Coag. Verliest Fortis, dan kan Kinderdijk zich kronen tot kampioen. Wint Fortis en laat top punten liggen, dan gaat de titel juist naar de ploeg uit Oost-Soeburg. Kortom, alles ligt nog open, want 3 ploegen maken nog kans op de titel. Om 3:30 start Kinderdijk tegen top Arnhem-Muiden.
1: Ook voor de voetballers van Terneuzense Boys wordt het spannend. Die ploeg speelt in de halve finale van de nacompetitie tegen Nivo Sparta uit Zaltbommel. Jorbe Westraten is er straks voor ons bij.
4: Met een klinkende 5-0 overwinning op VVA Achterberg trapte Terneuzense Boys de nacompetitie vorige week af. En nu treft het vanmiddag in Zaltbommel niveau Sparta. En die ploeg eindigde als nummer 2 in hun competitie met 7 punten meer dan de tegenstander van Terneuzense Boys van vorige week. Op papier dus een zwaardere tegenstander. Maar goed, het is dan ook de halve finale van de nacompetitie om een plek in de eerste klasse. De laatste keer dat deze twee ploegen elkaar troffen was in 2019 in het coronaseizoen. De huidige trainer van Nivo Sparta, Niels Blom, was toen nog speler en in de opstelling van Terneuzense Boys zijn alleen de broers Gort en Jesper Cornelissen nog overgebleven van dat treffen. Toen werd er met 1-4 verloren. Vandaag telt alleen een overwinning, want dan plaatsen de Zeeuws-Vlamingen zich voor de finale van de nacompetitie. De aftrap in Gelderland is om 3:00.
1: Een verslag van die wedstrijd, plus natuurlijk de uitslagen van de andere nacompetitiewedstrijden, kun je later vandaag lezen op onze website. En daar kun je ook terecht voor de triathlon en de spetterende ontknoping bij het korfbal. Check omroepzeelandsport.nl of de app.
0: Dankjewel Piotr en we gaan nu luisteren naar muziek uit Zeeland in de Zeeuwse top 40.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse top 40. Muziek uit

0: Julie Ivy uit Middelburg met Superstitious. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En Marcel is er natuurlijk ook.
1: Ja, dat was de tweede single van Julie Ivy. Die is nu echt uit voor iedereen te beluisteren. Ja, ik vind hem lekker. En ik ben nu eigenlijk al benieuwd naar de volgende single.
0: Dieter van der Westen uit Zierikzee liet ook van zich horen. Hij maakt een nummer met een beach vibe en een zomersgevoel. Dit is Wake Me Up On This.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En hebben we misschien een nieuwe nummer 1? Hier is de Clip Top 10.
1: Vorige week nog 8 uur op 10. Vos, Magical Mystery. Alsof ze alles weet.
2: Alsof ze alles weet.
0: Magazines blijft staan op 9 met Okie Dokie.

0: praat met God. Praat niet terug, maar
1: emotional
0: ik weet dat hij luistert.
1: Zoveel
0: mensen mishandeld, gemaakt en beroofd. Wee, yo, lieve heer, het spijt me. Ben je dan? Gucci met Louis op Nike, met Adidas. Er is geen combo pick, ben je dan? Zet geen Theo Jansen boven Claire en Zeedorf pick, ben je
2: dan?
0: En
2: nog eentje van die dubbel, van 4 naar 1 met Ben je dom? Maar wij luisteren naar die nieuwe, die hoogste binnenkomer op 3. Raccoon met zangeres Faela, met de duetversie van Daffodils.

Kian Stroosnijder, dat is een nieuwe singer-songwriter uit Kruiningen, die in korte tijd veel van zich laat horen. Want vorig jaar verschenen 2 tracks van hem en dit jaar kwam hij met een EP. En met 1 van de nummers van die EP heeft hij ook nog eens de Buma Academy's. Een nieuwe singer-songwriter uit Kruiningen, die in korte tijd veel van zich laat horen. Want vorig jaar verschenen 2 tracks van hem en dit jaar kwam hij met een EP. En met 1

0: ga je dan daarna doen?
1: Nou, ik ben toegelaten in de school in Leeds, dat is in Engeland. In een conservatorium. Dus dan ga ik daarna 3 jaar lang muziekproductie opleiding volgen.
0: Dat is echt, echt helemaal geweldig,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat is echt precies wat ik wou. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, en je gaat wonen in Leeds of in een dorp rondom?
1: Ja, eigenlijk gewoon een beetje het centrum van Leeds. In een kamertje.
0: Hoe is je Engels?
1: Ja, ik kan goed Engels, hoor. Ik heb TTO gedaan op school, dus dat komt wel goed.
0: Ja, en als je daar een week zit, dan praat je het alsof het je moedertaal is, toch?
1: Dan heb ik heel het accentje overgenomen en alles.
0: Ja, en wat hoop je daar op te steken?
1: Nou ja, ik hoop gewoon nog meer ervaring te doen op het produceren van muziek. Ik vind het namelijk echt wel fijn om ook zelf te horen dat een track gewoon goed klinkt. Gewoon, ja, dat is zelfverzekerdheid. En natuurlijk ook een beetje een netwerk opbouwen vind ik ook wel heel belangrijk. Dan weet ik wie ik moet bellen als ik iets nodig heb.
0: Ja, want je zit daar met allemaal gelijkgestemden, hè?
1: Ja, met allemaal mensen die ook opleidingen volgen, zoals viool of zo. Dus daar moet je ook een beetje mee samenwerken. Ja.
0: En wie weet zit je er wel met de toekomstige, Taylor Swift of zo.
1: Ja, misschien
0: om maar even een naam te noemen. Ja. Harry Styles, iemand van zo'n groot. En misschien ben je dat zelf wel, hè?
1: Misschien wel, dat hopen we natuurlijk wel, ja.
0: Nou, deed je mee aan de BUMA Academy Contest? Wat is dat voor wedstrijd?
1: Nou, dat was eigenlijk een nationale competitie tussen scholieren en mbo en zo. Om eigenlijk een beetje iemand in de spotlight te zetten. Dat is voor mij dan gedaan door mijn docent. Meneer Kwaak heet die. En dan moest je gewoon een nummer of zo inzenden of een eigen werk. En ik heb dat gewonnen met mijn eigen nummer.
0: Maar je hoefde het alleen maar op te sturen.
1: Ja, hoeft alleen maar op te sturen.
0: Het was niet met een podium en zenuwen.
1: Nee, er waren ook andere mensen die bijvoorbeeld een opname hebben gedaan van een eigen nummer die ze het hebben geperformd of zo. Maar natuurlijk, ik had al in de studio mijn eigen ding gemaakt. Dus dat kon ik gewoon lekker opsturen.
0: Je won die award met Cherry Red. Ja. Daar gaan wij zo meteen naar luisteren. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dat nummer kwam er eigenlijk heel erg uit. Nadat ik een beetje te perfectionistisch was voor mezelf, merk ik wel heel erg. En soms moet je gewoon een beetje denken van boeien, ga lekker wat maken. En toen kwam dat eruit. Dat heb ik in mijn studio zelf gemaakt, geschreven. En je ziet maar waar het je brengt.
0: Maar wie of wat is Cherry Red?
1: Cherry Red, ja, het is een nummer over Cherry Red is een metafoor, is mijn favoriete kleur. En het gaat eigenlijk, er zit één zin in de chorus, gaat your love cause your heart ain't cherry red. Dus ik probeer iemand te vergeten die eigenlijk waarvan ik dacht dat het perfect was, maar toch niet. En dat heb ik dus zo gedaan met mijn favoriete kleur als metafoor.
0: Ik wens jou heel veel succes straks met de dag dat je hoort of je geslaagd bent.
1: Bedankt.
0: De dag dat je geslaagd bent.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En heel veel plezier in Leeds.
1: Ja.
0: En zorg dat we nog heel veel van je horen, hè?
1: Komt helemaal goed.
0: Hier is Kian met Cherry Red. Whenever.

0: Social media, ja, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. En dat willen we ook niet, want Zeeuwse artiesten delen daar van alles op. En Stefan heeft daar weer een mooi overzicht van.
1: Hey Elsa, leuk weerzien tussen Danny Vera en Bidi. Dat is de artiestennaam van rapper Bas de Meijer. Ze speelden allebei op Klompop, ja, en maakten toen even een fotootje. Ze kennen elkaar natuurlijk al langer. Ze stonden vaker samen op het podium en werkten samen in de studio aan het nummer What Life Brings, dat Bas in 2017 in een nieuw jasje stak voor zijn album Mijn Moment. JP de Klerk uit Middelburg is blij, want hij kreeg een mooie recensie voor zijn album The River Walks in muziekblad Lust for Life. Recensent Harry de Jonge looft de schuurpapieren stembanden van JP en noemt zijn 10 liedjes op het album prachtig. En dat alles leverde hem 4 sterren op. En van JP de Klerk naar gitarist en producer Angelo de Rijke uit Domburg. Dat zijn geen onbekenden van elkaar, want Angelo produceerde zijn album The River Walks met liedjes geïnspireerd op wandelingen langs de Schelde. En nu heeft hij een nieuwe klus. Hij ging daarvoor naar studio Arnold Muren, waar hij werkt aan nieuwe releases van de band Van Dikhout. Daar werkte hij al eerder mee samen, onder andere op het album Een Nacht Eeuwigheid uit 2019. Komend weekend barst het Zeeland Jazz Festival los in Terneuzen. En Secret Rendezvous is blij, want ze spelen in de pit in Terneuzen. Het elektronische soulduo van Remy Lau uit Oost-Soeburg en Sietske Mors nodigt alle Zeeuwen uit via hun socials. En Noah Lawrence speelt voor ons, dus dat wordt een super soulvolle avond, schrijven zij op social media. Dat optreden van Secret Rendezvous is op zaterdag 13 juni en begint om 8:30.

0: Marinus Vreeke uit Domburg. Hij had eigenlijk het bijltje er al bij neergegooid, muzikaal gezien dan. Maar daar was hij ineens weer met twee nooit eerder uitgebrachte nummers. En dit was Was She Cheating On Me?
1: Ja, de eerste was Outdoor Woman en dus nu deze tweede. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon lekker door.
0: Muziek in dialect is deze week van de Lamaketta's. Hier is Schat. Als het een jongen is, dan heet hij Elvis.

0: Als je erop uit wil, als je Zeeuwse artiesten live wil zien en horen. Nou, let dan goed op nu.
1: In de Piek in Vlissingen is het vanavond Moshing for Meals. Met optredens van 5 bands in het hardere genre. En de Zeeuwse band Inherited mag daar het spits afbijten. En dat begint al om 7:00 vanavond.
0: Wild May West staat op Gravel Rock in het Brabantse Oorschot. En dat is om 7:00.
1: En het is Spin City in Terneuzen. Vinylbeurs in Porgy & Bess. Maar eigenlijk in heel het centrum van de stad. Marktkramen vol vinyl, singles en cd's van allerlei genres. Dus muziekliefhebbers die kunnen daar hun slag slaan. En net die bijzondere opnamescore waar ze al zo lang naar op zoek zijn.
0: En komende woensdag is er weer een popakkoord kickstart vanaf 7:30 in de Spot in Middelburg. Jammen in het bijzijn van een coach en dat is die avond Mick van Lieren. En je kan er gratis naartoe.
2: Muziek uit Zeeland.
1: En wat komt er al lekker veel muziek uit Zeeland binnen, maar er kan altijd meer bij. Stuur dus alles op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg de Zeeuwse muziek in dit programma en op de website en social media.
0: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. En blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er vooral een goed weekend van.

0: hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt. Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
21: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Marcel van den Driest.

Hungry Eyes van Eric Carmen. En we gaan er weer aan beginnen aan een nieuwe, lekkere, lange muziekmiddag op de zaterdagmiddag. Van harte welkom, goed dat je erbij bent. Richard de Buck is even niet in de gelegenheid, maar daarom neem ik het even graag van hem over. En wat een sensatie was dit nummer in 2013. Pharrell Williams met Happy. Ik heb gehoord dat er DJ's in Amerika waren die op de duur weigerden het te draaien. Zo vaak werd het geprogrammeerd. Nou, nu mag het wel weer even. Happy!

Streets of Philadelphia, geschreven en gezongen door Bruce Springsteen. En je ziet in gedachten, zie je acteur Tom Hanks voor je, die de hoofdrol speelde in die film Philadelphia. Hij speelde daar een HIV-besmet persoon. En later vertelde hij dat hij gecast was voor die rol vanwege zijn, ja, aaibaarheidsfactor. De muziekmiddag tot 5 uur hier bij Omroep Zeeland. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Secrets.

Even helemaal terug naar het begin van de jaren 60 met de Contours. Do You Love Me? En dat hoor je hier ook in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Helemaal van deze tijd is die single van Suzanne en Freek. Ze zijn ook weer te bewonderen straks op de Brouwersdam tijdens Concert at Sea. Dit is Halverwege.

Paradise. Green, green grass, George Ezra. Dat is echt zo'n lekker amazing nummer. Je kan er ook heerlijk op bewegen. Misschien heb je dat wel gedaan, thuis in je huiskamer of in de keuken. Ik zal het niet verder vertellen. Muziek nu van Eric Clapton. Hij was getrouwd met Patti Boyd, de ex van George Harrison, van 79 tot 89. Maar ook daarna bleef het een inspiratiebron voor zijn muziek. Dit is Wonderful Tonight.

Nea, some say, de Zweedse zangeres met haar debuutsingle was het. Omroep Zeeland, daar luister je naar de muziekmiddag tot 5 uur... met nu een fijn stukje nederpop. Frank Boeijengroep, Kronenburg Park.

Rein Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Het nummer bestond al op een albumversie van Sam Fender. Het staat op People Watching. Na een paar live optredens met Olivia Dean hebben ze dit ook maar op single uitgebracht. Nou, dat is een goed idee. Nog veel meer muziek staat er klaar, ook na tweeën. Dus blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Gravel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
20: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes?
22: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Marcel van den Driest.

Ride Like the Wind, Christopher Cross. Ik krijg daar altijd zo'n onstuimig gevoel bij dat nummer. En dat komt goed uit, want de muziekmiddag is ook onstuimig. Tot 5 uur. Muziek op je radio hier bij Omroep Zeeland. Goed dat je erbij bent. Ik ga zo meteen terug in de tijd. Wat gebeurde er zoal op de 6e juni in de geschiedenis? Eerst de allernieuwste van Douwe Bob. En hij heeft hem al voor al zijn kinderen gespeeld. Dus was hij wel even mee bezig. With You.

James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings. Ja, dat was ineens weer in de spotlight. Ze had zelf natuurlijk die grote hit 8 jaar eerder in het jaar 2000 met I'm Like a Bird. En in de coronatijd is ze enorm aangekomen. En dat leidde dan weer tot allerlei vervelende reacties. Inmiddels zijn er alweer aardig wat kilootjes af, heb ik gezien. Luister gezellig mee naar de muziekmiddag. Straks terug in de tijd, 6 juni. Met onder andere een heldhaftige daad van Michiel de Ruiter. Dit is Miles Smith. Nice to meet you.

Ten Sharp uit Nederland met You. En nu is het tijd om eens even de blik te richten naar het verleden. Wat gebeurde er zoal op de 6e juni? Ja, daar kan je natuurlijk niet omheen. 6 juni 1944 was D-Day, de eerste dag van Operation Overlord. De landing van geallieerde troepen op de kust van Normandië om de bezetting van Europa door Nazi-Duitsland te beëindigen. Het was het begin van de bevrijding van West-Europa. Aan het Oostfront was de Sovjet-Unie bezig met een opmars. En uiteindelijk bereikten ze van beide kanten Berlijn, waarna Duitsland op 8 mei capituleerde. 6 juni 1667 leidde Michiel de Ruiter een oorlogsvloot richting het Engelse Chatham. Op die datum bereikte hij de monding van de Theems. En hij bracht de Engelse vloot daarna een enorme klap toe door 13 schepen tot zinken te brengen en 2 vlaggenschepen mee naar Nederland te slepen. Dit betekende een versneld einde van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, vastgelegd in het Verdrag van Breda. En 6 juni 1844 is de oprichtingsdatum van de YMCA, de Young Men's Christian Association. Het is een ecumenisch-christelijke jongerenorganisatie die enorm groot werd, vooral in de Verenigde Staten. En het bood en biedt nog steeds jeugdkampen en sportfaciliteiten voor jongeren. Ook in Nederland is een afdeling. Nou, en iedereen zong YMCA mee toen de band Village People een hit scoorde met die titel.

Dirty Fingers, lekker doo-wop, doo-wop. Samen met Billy Joel, The Longest Time, hier in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen draai ik er eentje van ABBA en ook Niall Horan komt eraan. Dit is eerst Ed Sheeran, Sapphire. You're

0: bekend.
1: Niall Horan met Slow Hands. Hij was natuurlijk bandlid van One Direction. Net als Harry Styles, die in Amsterdam een reeks concerten heeft gegeven. Nou, Niall Horan gaat dat ook doen. In oktober komt hij naar de Ziggo Dome. Eveneens in Amsterdam. De muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Met nu muziek van Nile Rodgers, de bekende gitarist en oprichter van Chic. Hij komt trouwens ook naar Nederland. Hij speelt in juli bij Paleis Soestdijk. Hij is een internationale samenwerking aangegaan met Damiano David uit Italië en zangeres Tyla, en dat is weer een Zuid-Afrikaanse. Nou, en dit is het resultaat. Talk to me.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Roxette, Listen to Your Heart. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En daar kun je nog tot 5 uur van meegenieten. Blijf dat dus ook doen. Dan hoor je muziek van Bluff, Shawn Mendes en Chicago. Tot zo.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken... als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout... jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio... tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar... ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering... die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump... om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid... en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot... met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten... toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend... op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat... Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena... op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
11: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
12: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem. Omroep
5: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Marcel van den Driest.

0: the courage.
1: Allemaal meedoen. Altijd een leuk effect, hè? Zo'n live versie. Dan denkt iedereen van, oh, wacht eens even, dat is al heel bekend. Ik ga meedoen. Daarmee begint weer een gezellig uurtje muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Fijn dat je erbij bent. Ik heb muziek klaarstaan van Chicago, Son Mieux en Bruno Mars komt ook nog langs. En ik heb een jaar van de hit vastgesteld. En dat is deze middag 1984. Hoor je zo meer over. Dit is Shawn Mendes.

Chicago met Saturday in the Park. Ja, bekend vooral natuurlijk van die mega hit If You Leave Me Now. Maar die kwam pas een paar jaar na deze uit 1972. Straks Lady Gaga en Bradley Cooper met Shallow. Eerst muziek uit Den Haag van Somjeu met Morning.

Lady Gaga in duet met acteur Bradley Cooper. Maar die blijkt toch een aardig potje te kunnen zingen. Dat hoorde je hier in Shallow, uiteraard uit de film A Star is Born. En als je het hebt over een star, nou, dan is dat zeker van toepassing op Bruno Mars.

Wet, wet, wet. Sweet little mystery hoor je hier in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen ga ik het hebben over 1984, het jaar van de hit van... Ja, dat hoor je zometeen. Max en Andy Grammer zijn dit met The Thing I Love.

0: Want to Break Free van Queen, inderdaad, uit 1984. Het jaar dat de taalstrijd hevig woedde in de voerstreek bij onze zuidenburen. Want de Franstalige burgemeester Happart weigerde een taalexamen te doen. En nog een weigering in dat jaar door de BBC, want die weigerde Relax van Frankie Goes to Hollywood te draaien, omdat de clip scènes bevatte uit een homo-SM-club. 1984 was ook het jaar dat Marvin Gaye werd gedood door zijn eigen pa, notabene. Nou, ook in dat jaar dus I Want to Break Free van Queen. Een clip die ook nogal de nodige opzien baarde. Want Freddie Mercury was daar als vrouw verkleed aan het stofzuigen.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.

0: it snap.
1: Snap van Rosalyn. Je luistert naar Omroep Zeeland.
2: Muziek uit Zeeland.
1: En we draaien ook graag muziek uit Zeeland. Een nieuwe ster aan het firmament, misschien wel, voor de toekomst. Julie Evie uit Middelburg. Ze heeft haar tweede single uitgebracht. En die heet

Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor. Ja, en als je in het Spaans zingt, dan zijn er natuurlijk heel veel opties uit welk land je dan kan komen. Maar hij komt uit de Dominicaanse Republiek. Hou die radio gezellig op Omroep Zeeland, want ik heb nog een lekker uurtje te gaan met

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
3: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom. Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
19: Een heel boek? En de kinderen dan?
18: Die zijn veel te druk met spelen.
19: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
18: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
19: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
18: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
19: Proost.
18: Op sunweb.nl.
20: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
23: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Marcel van den Driest.

Steven Sanchez en M.Y. Holtz met Until I Found You. En daar staat het jaar 2023 achter. Maar het brengt je in een sfeer die eigenlijk herinneringen oproept aan de jaren 50. Goedemiddag en welkom bij de muziekmiddag hier op de zaterdagmiddag. Goed dat je erbij bent. Wes komt eraan. Keen, Daryl Hall en John Oates. Ik ga een poging wagen om nog wat goed nieuws te vinden. En ik hoop te spreken met een ooggetuige van een van de concerten van Harry Styles in Amsterdam. Maar we gaan van start met Ilse de Lange. Get It Right.

Wes, voluit Wes Madigo uit Cameroen. Hij is ons helaas ontvallen in 2021. Maar wat had hij een groot succes met dit Alané. En die hoorde je hier in de muziekmiddag. Op het album Hopes and Fears van Keane. Daar staan natuurlijk op de singles Somewhere Only We Know en Everybody's Changing. Maar ook deze, Bend and Break.

Daryl Hall en John Oates met Adult Education. Heerlijk om te horen in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zangeres Shanna Spyro uit Londen, die heeft al een hit op zak hier in Nederland met Die on This Hill. En dit is de opvolger daarvan, die heet Material Lover.

Fields of Gold van Sting. Prachtig nummer. Hij was al toe aan zijn vierde soloalbum toen hij eenmaal The Police had verlaten. En dit staat dus op 10 Summoner's Tales. Ik denk dat voor vele fans geldt dat misschien dit wel het meest geslaagde solo liedje is van hem. Je hoorde hem in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Hier zijn Suzanne en Freek.

0: Het zal niemand ontgaan zijn. De Britse zanger Harry Styles was in Nederland voor een reeks concerten. En nou wil het geval dat ik weet dat een collega fan is van Harry Styles. En die is daar ook geweest. Laura.
1: Yes, zeker.
0: Hoe was het daar in Amsterdam?
1: Ja, geweldig natuurlijk. Ik was bij de eerste twee shows van hem. En je zag wel eerst dat het nog even wennen was voor hem om na 3 jaar weer op tour te zijn. Maar het was wel heel leuk.
0: Hoe zag je dat?
1: Ja, hij was nog een beetje verlegen en hij wist niet goed hoeveel mensen er zouden komen opdagen. Want het was natuurlijk niet altijd positief in het nieuws geweest. Dus.
0: Maar het was aan de belangstelling geen gebrek.
1: Nee, dat dus. Klopt. Uiteindelijk zijn zijn shows best nog wel uitverkocht. Ja. Maar dat was nog even de vraag of dat zou gaan gebeuren.
0: En hoe lang ben je eigenlijk al fan van Harry Styles? Was het ook al toen hij nog in One Direction zong?
1: Ja, zeker. Ik ben ook heel groot fan van One Direction geweest.
0: Aha.
1: Ik denk dat ik in 2012 fan ben geworden. Dus dat is al meer dan de helft van mijn leven.
0: Wauw. En ben je dan ook iemand die, die echte posters boven je bed hangt? Of,
1: dat nog net. Nee.
0: Maar je wilt wel alles van hem weten, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: En wat spreek je nou vooral in hem aan? Is dat dan de muziek? Of het meer de, ja, toch een combinatie ook van hoe die beweegt of hoe die eruit ziet? Of?
1: Ja, toch een combinatie ook van de persoon. Ik heb ook veel interviews van hem gezien en... Ja, ik vind het ook gewoon een leuke persoonlijkheid. Dus.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb een nummertje van Harry op de lijst staan. Misschien heb je daar nog een speciale herinnering bij. As It Was.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een van zijn grote nummers. Zelf ben ik wel meer fan van degenen die wat minder populair zijn. Maar As It Was is zeker leuk.
0: Nou, dan ga ik hem voor je draaien. Bedankt, Laura.
1: Yes, even.

0: Zeeuwse Top 40.
1: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Kian Stroosnijder uit Kruiningen. En je hoort muziek van Dieter van der Westen, Raccoon en de Lama Ketta's. Straks vanaf 16:45 de Zeeuwse Top 40. Omroep
2: Zeeland. I want you to sway with me.

Tina Turner en David Bowie met Tonight. En hopelijk hebben ze elkaar weer getroffen op een betere plek. Tina Turner overleed 2023 en David Bowie was alweer in 2016. Tot zover bijna de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Blijf lekker luisteren. Straks word je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws in de provincie. En daarna muziek uit Zeeland in de Zeeuwse top 40. Ik wens je een fantastische zaterdagavond.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
10: Omroep Zeeland.
19: Tholen gaat terug in de tijd bij de druk bezochte havendagen. Goedemiddag, het is 4 minuten over 5. Het komende kwartier praat ik je bij over het Zeeuwse nieuws. Bij motorliefhebbers staat een bepaald evenement ieder jaar met koeienletters in de agenda. En waarom dat is, dat hoor je straks. Spanning bij het veldkorfbal op dit moment. En verder in de Zeeuwse sport ook de triathlon Terneuzen. Vanavond komen er meer opklaringen, maar verspreid vallen er vanavond en vannacht enkele buien. Straks een uitgebreid weerbericht. Tienduizenden mensen kwamen naar Tholen vandaag en dat was te merken ook. De kades stonden vol en overal was wel iets te beleven. Door de viering van 660 jaar stadsrechten en de Vestingstedendag zijn de havendagen dit jaar groter dan ooit. Verslaggever Pim de Visser was in Tholen.
20: Het is dus een combinatie van de havendagen en de Vestingstaddagen. En dat is wel goed te zien. Hier eigenlijk op het bolwerk zijn allemaal middeleeuwse activiteiten. Van brood pakken tot zwaarden maken. Lopen hier allemaal mensen in bijzondere middeleeuwse klederdracht. Met hele grote lansen rond. Er is hier een hoop te doen. Oh, er loopt hier iemand nu langs met een hele grote musket. Nou, voorzitter van de havendagen, William van Leeuwen. Wat zijn de havendagen eigenlijk precies?
21: Ja, de havendagen organiseren wij om de 2 jaar in Tholen. Inmiddels een evenement wat niet meer weg te denken is voor de Tholse gemeenschap. Maar inmiddels ook een van de grotere evenementen binnen de provincie. Ja, er is heel veel te beleven en deze editie is natuurlijk enorm uitgebreid, omdat we het dus in combinatie doen met de Nederlandse Vestingstedendagen. Alles staat in teken van historie. Ambachten tot het middeleeuwse. Dus historiebreed. Je laat nu ook de jeugd zien hoe het vroeger was. En de ambacht en de historie is eigenlijk een beetje uitstervend door de mensen die het moeten vertolken, die het moeten uitoefenen. Maar ja, het is wel enorm, vind ik, belangrijk voor de jeugd om te laten zien van zo leven we nu, maar zo was het echt vroeger. Dus wees blij hoe we het nu kunnen en mogen doen.
20: En hoeveel bezoekers worden er dan verwacht vandaag?
21: Ja, en dat is altijd een moeilijke vraag. Ja, mogen er wel rond de 35.000 bezoekers mogen wel verwachten vandaag.
20: Die vele bezoekers die zijn wel te merken. Alle parkeerplekken rondom de stad stonden allemaal vol. Ja, we hadden ook moeite met een plekje zoeken. Hier in de stad zelf verspreidden de bezoekers zich een beetje door de stad heen. Ze waren er dus bij het bolwerk allemaal middeleeuwse tentjes. En wij lopen nu zelf over de haven. Hier is een kermis. Een feesttent met natuurlijk live muziek. Er zit nu een koortje te spelen. Ja, en als je wat verder loopt hier in de haven, dan loop ik nu even de hoek om. Zie ik allemaal grote schepen. Ja, bijna een soort piratenschepen met allemaal mensen verkleed. Van Zeeuwse klederdracht tot daadwerkelijk mensen in piratenoutfits. Wat vindt u ervan vandaag?
0: Nou ja, fantastisch. Ja, gelukkig is het nog droog. En ja, ze hebben het heel mooi in elkaar gezet.
1: Ja, het is een mooi evenement. Heel veel te doen. Het is eigenlijk nog groter dan de braderie in Tolen. En ook heel leuk dat ze al die traditionele dingen maken. Het is echt heel leuk. Lekker vis gegeten, mossels geproefd. Dus top.
20: Is er iets jou vandaag al opgevallen dat je dacht, ook dat is echt bijzonder?
1: Ja, vooral alle oude klederdracht uit Zeeland die voorbij komt. Dus zeker bijzonder.
22: Ja, ik vind het de vrolijkheid van de mensen en het aankleden. Ze hebben hier alles aan gedaan om er echt feest van te maken. En dat is aardig gelukt, dacht ik.
19: Bleef nog lang gezellig daar in Tolen bij die havendagen. Bij motorliefhebbers staat het evenement ieder jaar weer rood omcirkeld in hun agenda. En dat al 30 jaar lang, de Classic Races Wemeldingen. En voor liefhebbers van oude motoren een evenement om de ogen uit te kijken. En voor de bezitters van een oude motor een mooi moment om hem weer eens uit de garage te halen. Om over een afgesloten parcours van zo'n 1,5 kilometer te rijden.
23: André en Rini uit Zierikzee zitten lekker op een stoeltje te kijken naar de races.
24: Wat zegt u?
23: Het is nogal lawaaierig, hè?
25: Ja, inderdaad. Ja, dat hoort erbij, hè. Dat is, wat dat betreft, er moet een beetje herrie in zitten. En dan komt er power uit. Die oude motoren, daar moet je natuurlijk van houden. En ik vind altijd heel knap hoe ze dat spul eigenlijk zo rijdend houden. En het zijn natuurlijk vaak ook oudere mensen die erop zitten. Wat was de oudste? 91 jaar. Dus dan, daar moet je natuurlijk heel veel waardering voor hebben.
23: Ziet u het zichzelf nog doen?
25: Nee. Ik heb altijd motor gereden, maar ik kan dat niet meer. Helaas, qua lichamelijke gezondheid. Maar,
23: zat u zichzelf weer wel rondjes zien rijden?
25: Oh ja, ja hoor. Ja, dat is zeker. Ja, die liefhebberij die is er altijd wel geweest.
23: En Rini, hoe zit dat bij jou?
26: Nou, ik ben er helemaal gek van motorrijden. Ik heb ook nog een paar oude motoren staan. En ik krijg hier iedere keer kippenvel van. Ik vind het geweldig. Ja.
23: Dus waarom rijdt u niet zelf mee als u zelf nog wat oude motoren heeft staan?
26: Nou, dat lijkt me geen goed plan. Nee, ik ben mijn wilde haren wat dat betreft een beetje kwijt.
23: Letterlijk en figuurlijk?
26: Ja, letterlijk en figuurlijk. Maar ik doe het met veel plezier. En ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Halve garen met hun grote liefde te keren, te zien gaan. En dat fascineert enorm.
23: Bram van het Leven, wat is er zo mooi aan dit evenement?
27: Het samenkomen van alle liefhebbers van de motorsport. En dan met voornamelijk de klassieke motoren.
23: Wat is nou je favoriete onderdeel vandaag?
27: Het genieten van alles wat we dus voor elkaar hebben gekregen om dit mede mogelijk te maken.
23: U bent hier een heel jaar mee bezig om dit voor te bereiden. Wat is uw functie vandaag?
27: Fulltime genieter.
23: Oh, dat is een mooie functie.
27: Ja, en baancommissaris, hoofd Baco. Dus als er dan wat is met de baancommissarissen, dan ben ik de troubleshooter.
23: Maar eigenlijk is het voornamelijk genieten.
27: Ja, ik hoop het wel.
23: Ik denk dat menige organisator van een evenement jaloers is op uw functie van vandaag.
27: We zijn er gewoon klaar voor. En we doen het.
23: Kijk, dus al die andere organisatoren van andere evenementen die het juist op de dag van het evenement het drukst hebben, die doen iets fout.
27: Ja, denk het.
19: Ja, dat is een duidelijke boodschap van een van de organisatoren dus van de Classic Races Wemeldingen. En het verslag was van Martijn van der Werf.

Dua Lipa bij Omroep Zeeland. Zij viert dit weekend met haar kerstverse man Calum Turner een driedaagse bruiloft. En Lipa en Turner die trouwden vorige week officieel in Londen. En vieren dat dit weekend in Palermo op Sicilië. Maar naar verluid is een deel van de stad Palermo vanwege de festiviteiten afgesloten. Rond de stadspleinen zijn hekken geplaatst en enkele wegen die blijven het hele weekend afgesloten. Een aantal bewoners laat van zich horen met spandoeken omdat ze te veel overlast ondervinden van dat feestje. Sommige bewoners moeten dagenlang kilometers verderop parkeren en naar hun werk lopen. Ja, Dua Lipa die geeft sommige klagers wat geld om de pijn te verzachten. En naar het schijnt gaat het om een vergoeding van zo'n 5000 pond. En dat is omgerekend bijna 5800 euro. Ja, iets heel anders. Het Zeeuwse weer bij Omroep Zeeland om 4:15. De meeste tijd is het nog bewolkt met perioden met regen. Er staat windkracht 4 tot 6. Uit het zuiden aan zee staat soms windkracht 7. En vanavond komen er meer opklaringen, maar verspreid vallen er vanavond en vannacht nog enkele buien. Aan zee staat enige tijd windkracht 7 uit het zuidwesten. En morgen is het vrijwel overal droog met zonnige perioden en een matige tot vrij krachtige wind 3 tot 5 boven. Maxima morgen rond de 19 graden en maandag begint droog, maar later gaat het weer regenen. Dinsdag en woensdag zijn wisselvallig en nogal koele dagen. Het is ontzettend spannend als het gaat om het veldkorfbal. En hoe dat allemaal zit, het is eigenlijk volgens mij nog nooit zo spannend geweest. Dat hoor je zo meteen in het uitgebreide sportblokje met Piotr.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. We gaan naar de Zeeuwse sport met Piotr Houtman.
1: Goedemiddag Elias. Ja, we gaan gelijk maar naar Zaltbommel, waar Terneuzen Boys ondertussen diep in de verlenging is tegen Nivo Sparta. Jorbe Westhaten, hoe is de stand daar?
2: Op dit moment is het net 2-1 geworden voor de ploeg uit Zaltbommel. Het was Bram Lederer die in de laatste minuut van de eerste verlenging de 2-1 voor de ploeg uit Zaltbommel op het scorebord zette. Dus Boys begon niet te goed aan de wedstrijd. Kwam in de eerste helft op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Ariano van Cetes. Maar vlak na de onderbreking was het Giovanni Riebens die voor de 1-1 zorgde. Dus Boys verdient eigenlijk wel meer dan deze achterstand, want het raakte al twee keer het aluminium. In de eerste helft was het de Kraker op de paal en in de tweede helft was het Riebens op de lat. Ze gaan weer begonnen worden aan de tweede helft van de verlenging. Nog een kwartier heeft de Neusse Boys om naar 2-2 te maken en een strafschoppenreeks af te dwingen voor een plek in de finale van de nacompetitie, voor een plek in de eerste klasse volgend seizoen.
1: En dan naar het korfbal, want ook daar een spannende conclusie. In de hoofdklasse had Top Arnhemuiden vanmiddag het kampioenschap in eigen hand. Mark Samson laat ons niet langer in spanning.
3: Het is Top Arnhemuiden niet gelukt om kampioen te worden in de hoofdklasse van het korfbal. Op bezoek bij Kinderdijk begon de ploeg heel aardig aan de wedstrijd en kwam het aan de hand van Jurgen Jansen op een 15 voorsprong. Nog voor rust ging die voorsprong helemaal in rook op. Kinderdijk-speler Sander Baan kreeg het op zijn heupen en door onder meer 3 treffers van hem kwam de stand op 10-10. Na rust had Top helemaal niets meer in te brengen. En Kinderdijk ging er vandoor met de overwinning. De ploeg uit Alblasserdam won met 19-14. Of de zegen voor Kinderdijk de titel oplevert, hangt af van de uitslag bij Fortis tegen Coach.
1: En die uitslag is net pas een paar seconden binnen. Fortis stond lang op achterstand, maar heeft het in de slotfase toch geflikt. 16-15 en dus zijn de korfballers uit Oost-Soeburg kampioen van de hoofdklasse. Eerder vanmiddag was in Terneuzen de triathlon een prooi voor 2 Zeeuwse atleten. Tom Druppers vertelt u meer.
4: Hij werd hier al eens derde en de afgelopen 2 jaar was het 2 keer een tweede plaats. Maar nu kan Rens de Ridder hem echt op zijn erelijst zetten. De triatleet uit Arnhemuiden wint de triathlon Terneuzen. De afgelopen 2 jaar was het dorpsgenoot Wouter Verstraten die hem nog dwars zat. Toen werd de Ridder ingerekend op de fiets, maar nu hield hij zijn voorsprong van ruim een minuut wel vast. Achter hem was het spannend met uiteindelijk op de tweede plaats Timo de Hond, een Zeeuws-Vlaming. Tegenwoordig woonachtig in Breda. De laatste podiumplaats bij de mannen was voor Mike Suurmond uit Vlissingen. Nelleke Baldé was oppermachtig bij de vrouwen. De triatlete uit Grijpskerken won net als vorig jaar de 8e editie van de triathlon Terneuzen.
1: En voor meer sportnieuws, samenvattingen van deze bloedstollende conclusies en natuurlijk meer sportnieuws, kun je terecht op omroepzeelandsport.nl of in de app.
0: Dankjewel Piotr. En straks om 6 uur het laatste Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland op de televisie. En je kunt nu luisteren naar de Zeeuwse Top 40.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Julie Evie uit Middelburg met Superstitious. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En Marcel is er natuurlijk ook.
1: Ja, dat was de tweede single van Julie Evie. Die is nu echt uit voor iedereen te beluisteren. Ja, ik vind hem lekker. En ik ben nu eigenlijk al benieuwd naar de volgende single.
0: Dieter van der Westen uit Zierikzee liet ook van zich horen. Hij maakt een nummer met een beach vibe en een zomersgevoel. Dit is Wake Me Up On This.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En hebben we misschien een nieuwe nummer 1? Hier is de Clip Top 10.
1: Vorige week nog 8 uur op 10. Vos, Magical Mystery. Alsof ze alles weet.
2: Alsof ze alles weet.

0: praat met God. Praat niet terug, maar emotional, ik weet dat hij luistert.
1: Zoveel
0: mensen met van het gemaakt en beroofd. Wee, yo, lieve heer, het spijt me. Ben je dan? Gucci met Louis op Nike, met Adidas. Daar is geen combo pick. Ben je dan? Zet geen Theo Jansen boven Claire en Zeedorf pick.
1: En nog eentje van die dubbel. Van 4-1 met Ben je dom? Maar wij luisteren naar die nieuwe, die hoogste binnenkomer op 3. Raccoon met zangeres Faela. Met de duetversie van Daffodils.

0: Ian Stroosnijder, dat is een nieuwe singer-songwriter uit Kruiningen, die in korte tijd veel van zich laat horen. Want vorig jaar verschenen 2 tracks van hem en dit jaar kwam hij met een EP. En met 1 van de nummers van die EP heeft hij ook nog eens de BUMA Academy Spotlight Award gewonnen. Ian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het gaat ineens wel snel met jou, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Stel je even voor, hoe oud ben je?
1: Ik ben Kian, ik ben 18. En,
0: uit Kruiningen?
1: Uit Kruiningen, ja.
0: Net eindexamen gedaan?
1: Net eindexamen gedaan, zit er gelukkig op.
0: Ja, maar je weet nog niks.
1: Ik weet nog niks. Het wordt nog spannend.
0: En wat ga je dan daarna doen?
1: Nou, ik ben toegelaten in school in Leeds, dat is in Engeland. In een conservatorium. Dus dan ga ik daarna 3 jaar lang muziekproductie opleiding volgen.
0: Dat is echt helemaal geweldig, hè?
1: Ja, dat is echt precies wat ik wou. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, en je gaat wonen in Leeds of in een dorp rondom?
1: Ja, eigenlijk een beetje het centrum van Leeds. In een kamertje.
0: Hoe is je Engels?
1: Ja, ik kan goed Engels, hoor. Ik heb TTO gedaan op school, dus... Dat komt wel goed.
0: Ja, en als je daar een week zit, dan praat je het alsof het je moedertaal is, toch?
1: Dan heb ik heel het accentje overgenomen en alles.
0: Ja, en wat hoop je daar op te steken?
1: Nou ja, ik hoop gewoon nog meer ervaring te doen op het produceren van muziek. Ik vind het namelijk echt wel fijn om ook zelf te horen dat een track gewoon goed klinkt. Dat is zelfverzekerdheid en natuurlijk ook een beetje een netwerk opbouwen vind ik ook wel heel belangrijk. Dan weet ik wie ik moet bellen als ik iets nodig heb.
0: Ja, want je zit daar met allemaal gelijkgestemden, hè?
1: Ja,

0: internationale competitie tussen scholieren en mbo en zo. Om eigenlijk een beetje iemand in de spotlight te zetten. Dat is voor mij dan gedaan door mijn docent. Meneer Kwaak heet die. Dan moest je gewoon een nummer of zo inzenden of een eigen werk. En ik heb dat gewonnen met mijn eigen nummer.
1: Maar je hoefde het alleen maar op te sturen.
0: Ja, hoeft alleen maar op te sturen.
1: Het was niet met een podium en zenuwen.
0: Nee, er waren ook andere mensen die bijvoorbeeld een opname hebben gedaan van een eigen nummer die ze het hebben geperformd of zo. Maar natuurlijk, ik had al in de studio mijn eigen ding gemaakt. Dus dat kon ik gewoon lekker opsturen.
1: Je won die award met Cherry Red. Ja. Daar gaan wij zo meteen naar luisteren. Wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, dat nummer kwam er eigenlijk heel erg uit. Nadat ik een beetje te perfectionistisch was voor mezelf, merk ik wel heel erg. En soms moet je gewoon een beetje denken van boeien, ga lekker wat maken. En toen kwam dat eruit. Dat heb ik in mijn studio zelf gemaakt, geschreven. En je ziet maar waar het je brengt.
1: Maar wie of wat is Cherry Red?
0: Cherry Red, ja, het is een nummer over Cherry Red is een metafoor, is mijn favoriete kleur. En het gaat eigenlijk, er zit één zin in de chorus. Gaat your love, cause your heart ain't cherry red. Dus ik probeer iemand te vergeten die eigenlijk waarvan ik dacht dat het perfect was, maar toch niet. En dat heb ik dus zo gedaan met mijn favoriete kleur als metafoor.
1: Ik wens jou heel veel succes straks met de dag dat je hoort of je geslaagd bent.
0: Bedankt.
1: De dag dat je geslaagd bent.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En heel veel plezier in Leeds.
0: Ja.
1: En zorg dat we nog heel veel van je horen, hè?
0: Komt helemaal goed.
1: Hier is Kian met Cherry Red. Whenever.

0: Social media, ja, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. En dat willen we ook niet, want Zeeuwse artiesten delen daar van alles op. En Stefan heeft daar weer een mooi overzicht van.
1: Hey Elsa, een leuk weerzien tussen Danny Vera en Bidi. Dat is de artiestennaam van rapper Bas de Meijer. Ze speelden allebei op Klompop, ja, en maakten toen even een fotootje. Ze kennen elkaar natuurlijk al langer. Ze stonden vaker samen op het podium en werkten samen in de studio aan het nummer What Life Brings, dat Bas in 2017 in een nieuw jasje stak voor zijn album Mijn Moment. J.P. de Klerk uit Middelburg is blij, want hij kreeg een mooie recensie voor zijn album The River Walks in muziekblad Lust for Life. Recensent Harry de Jonge looft de schuurpapieren stembanden van J.P. en noemt zijn 10 liedjes op het album prachtig. En dat alles leverde hem 4 sterren op. En van J.P. de Klerk naar gitarist en producer Angelo de Rijk uit Domburg. Dat zijn geen onbekenden van elkaar, want Angelo produceerde zijn album The River Walks met liedjes geïnspireerd op wandelingen langs de Schelde. En nu heeft hij een nieuwe klus. Hij ging daarvoor naar studio Arnold Muren, waar hij werkt aan nieuwe releases van de band Van Dikhout. Daar werkte hij al eerder mee samen, onder andere op het album Een Nacht Eeuwigheid uit 2019. Komend weekend barst het Zeeland Jazz Festival los in Terneuzen. En Secret Rendezvous is blij, want ze spelen in de pit in Terneuzen. Het elektronische soulduo van Remy Lau uit Oost-Soeburg en Sietske Mosch nodigt alle Zeeuwen uit via hun socials. En Noah Lawrence speelt voor ons, dus dat wordt een super soulvolle avond, schrijven zij op social media. Dat optreden van Secret Rendezvous is op zaterdag 13 juni en begint om 8:30.

0: Marinus Vreeken uit Domburg. Hij had eigenlijk het bijltje er al bij neergegooid, muzikaal gezien dan. Maar daar was hij ineens weer met twee nooit eerder uitgebrachte nummers. En dit was Was She Cheating On Me?
1: Ja, de eerste was Outdoor Woman en dus nu deze tweede. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon lekker door.
0: Muziek in dialect is deze week van de La Maquetta's. Hier is Schat. Als het een jongen is, dan heet hij Elvis.

0: Als je erop uit wil, als je Zeeuwse artiesten live wil zien en horen. Nou, let dan goed op nu.
1: In de Piek in Vlissingen is het vanavond Moshing for Meals. Met optredens van 5 bands in het hardere genre. En de Zeeuwse band Inherited mag daar het spits afbijten. En dat begint al om 7:00 vanavond.
0: Wild My West staat op Gravel Rock in het Brabantse Oorschot. En dat is om 7:00.
1: En het is Spin City in Terneuzen. Vinylbeurs in Porgy & Bess. Maar eigenlijk in heel het centrum van de stad. Marktkramen vol vinyl, singles en cd's van allerlei genres. Dus muziekliefhebbers die kunnen daar hun slag slaan. En net die bijzondere opnames scoren waar ze al zo lang naar op zoek zijn.
0: En komende woensdag is er weer een popakkoord kickstart vanaf 7:30 in de Spot in Middelburg. Jammen in het bijzijn van een coach en dat is die avond Mick van Lieren. En je kan er gratis naartoe.
2: Muziek uit Zeeland.
1: En wat komt er al lekker veel muziek uit Zeeland binnen, maar er kan altijd meer bij. Stuur dus alles op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg de Zeeuwse muziek in dit programma en op de website en social media.
0: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. En blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er vooral een goed weekend van.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Dit is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
14: Por favor.
15: Proost. Proost.
13: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertzik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertzik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelre Dome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelre Dome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza